De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Punt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen nog vanaf de paden. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag zijn zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen daarmee bezig. In en rond verschillende vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen gevonden. De oorzaak is nog onbekend.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
2: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
4: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stil.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.

0: Brand Donnerstroom. Iris maar eens even lekker wakker weer. Och jongens, wat hebben we toch weer een pleknak gehad. Ba, ba, ba.
1: 15 pupsje uit die ogen.
0: Ah, ik heb zo'n twee groentje vreven.
1: Spring maar.

0: dag liep die goed in de deur. Brian B. Van Rooij voorlopig nog binnen de aangelegde stoplijn te blijven. Toch is het gevaar er niet geweken. Brandweerlieden houden rekening met veranderende weersomstandigheden en met aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied. Ja, waardoor de inzet toch extra complex is. Eerder deze ochtend spraken we al met William Kuipers van de brandweer over de laatste stand van zaken bij de brandbestrijding.
1: De brandweer is erin geslaagd om het vuur nog binnen de stoplijnen te houden. Ja, we hebben het gebied afgesloten met stoplijnen. En daar is het niet buiten getreden. En we gaan straks, als het weer daglicht is, met de blushelikopters weer aan de slag om de vuur aan te pakken.
0: Het is fijn om te horen dat het natuurlijk een rustige nacht voor jullie is geweest. Wat maakt het moeilijk in de nacht?
1: Duisternis. Je moet altijd goed kijken van waar kun je rijden met de voertuigen. Dus dat is natuurlijk moeilijk in de duisternis. En de blusheden die zijn heel belangrijk, maar die mogen s'nachts niet vliegen. Let op veiligheid, dat is ook wel begrijpelijk.
0: De media horen we natuurlijk ook verhalen over explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Wat is waar van het verhaal? Hoe zit dat?
1: Nou, er is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten rondom Venray. En het gebied ligt wel vol met munitie. Dus geen bommen en dergelijke, maar meer munitie. Er is een heel theoretische

0: nemen we het zeker voor het zekere. En dat heeft ertoe geleid dat het onmiddellijk aangepast is. De explosieve opruimingscommando van Defensie is geweest. En ja, die hebben ook een inschatting gemaakt. En dat heeft geleid tot de aangepaste werkwijze.
1: En dan gaan we eens even kijken naar het weer. Is dat ook nog positief voor u geweest?
0: Vannacht wel. Vandaag is best spannend, want er zijn wat gewijzigde weersomstandigheden. Lage vochtigheid heb ik begrepen, hogere temperatuur. De wind wil zo nu en dan veranderen. Ja, en dat maakt dat er iedere keer een andere brand moet bestrijden.
1: Als we even terugkijken met materieel, ben je op dit moment beter voorbereid mocht het zich weer oplaaien, het vuur?
0: We zijn voorbereid. De stoplijn hebben we tot nu toe gehouden. Dat is heel positief. Maar vuur blijft onberekenbaar, zeker bij bepaalde weersomstandigheden. We krijgen een spannende dag.
1: Zo'n noodverordening is nog steeds van kracht. En voor welk gebied geldt die?
0: Eigenlijk het gebied wat in de noodverordening staat. Ik heb hem niet helemaal paraat om dat goed onder woorden te brengen. Maar die noodverordening blijft zeker in de loop van de dag tot stand. In stand, dat betekent dat het bepaald gebied is afgesloten. Dat de mensen er niet binnen mogen, tenzij de burgemeester of anderen toestemming geven. En ook de boodschap van het NL-alert, die herhaal ik nog een keer. Ruik je de rook, ramen en deuren sluiten, ventilatie dicht. Dat is altijd beter voor de mens zelf.
1: Is er iets te zeggen over het verloop van de brand verder? Wanneer zou u brandmeester kunnen geven?
0: Dat kan ik nu niet zeggen. Ik ben geen brandweercommandant. Het is nu binnen de stoplijnen. Wanneer het 100% brandmeester is, dat laat ik aan de deskundige over.
1: Willem Kuipers van de brandweer, tot zover. Dankjewel. Straks gaan we daar nog meer berichten over geven. Maar uiteraard is alles ook te volgen via onze site lnnieuws.nl. Daar hebben we een live blog. Kent ze de ganzen die het volgen. Door met de dagelijkse gang van zaken. Zoals we dat altijd op woensdag doen, want het is Classic Goalsdag. En dat betekent dat de appies weer binnenkomen. En huppakee, we gaan meteen door naar Roger Kessels. Roger, goedemorgen, kerel.
2: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten.
1: Hallo,
2: goedemorgen, groeiwapjes van Limburg.
1: Dat was er weer.
2: Ja, is dat lang niet van me gebeurd?
1: Nee.
2: Ik heb eindelijk een werkgever gevonden hoe het gebeurt om 4 voor kind beginnen.
1: Oh,
2: en
1: ja,
2: om de 6 uur naar de verloeders kind gaan loesteren.
1: Kijk.
2: Dus hartstikke blij met mijn nieuwe job. Ik ben een beetje inspiratieloos vandaag, maar ik voel me wel aansluiten bij de flippers met die rode zonne van Barbaros.
1: Nou, zitten we daar nog een streepje bij?
2: Groetjes en laat gewoon de wagen.
1: Maar je schoen vast van ons plaat, hè? Dankjewel, Roger Kessels. En ook natuurlijk fantastisch dat ze zo'n baas hebben gevonden. Dat ze een keer zeggen, ik moet morgens vuurgloeien. En de donder veel meer aan, Maarten.
3: Ja, inderdaad. Ik heb nog een Roger. Die zegt, goedemorgen, Cold Little Heart van Michael Kiwanuka.
1: Kiwanuki, kikkie, kwakkie.
3: Ja, die. Dan heb ik hier Jo Kuper. Zegt, goedemorgen, Maarten en Pascal. Alle goede appies. Classic woensdag, dan gewoon een vuur nummer 1 hit van 4 augustus 1986.
1: Nou, dat weet je niet meer.
3: Dat is toch wel echt detailistisch.
1: Ja.
3: De holiday rap van MC Mike G en DJ Sven. En daar vroeg ik tevens aan voor een collega, Jos Oudekerke. Want,
1: wat is gebeurd?
3: Die waren gisteren 40 jaar.
1: Hoppakee, gefeliciteerd Oudekerke.
3: Baas.
1: 40 jaar bij de baas. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk maar dat de flink met fly geshot is toch. Hè? Dat er, hoppakee, ja, een beetje poeilsokker erop. Hè? Dat kent ik.

0: een keer die andere dansjes gedaan bij L1, de Macarena en zo. Dat ging ons allemaal nog wel goed af. Maar dit plekje, daar kom ik te nemen aan Waaguur. 7:17, dit is L1 met de ochtendshow. En uiteraard zien we nog steeds bezig met Classic Koolsdag. Ik zie er immers binnenkomen. Die hebben we al een tientje nemen gehuurd. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan naar Hongarije. Ja, niet zomaar, Gert. Zullen we even samen doen, Maarten? Zeepjongen,
1: Pascal en Maarten.
0: Hallo, Petra.
1: Goedemorgen, iedereen.
0: Hallo.
1: Is wat dat zo in de mis?
0: Nou, ja. Dat is lang geleden.
1: Classic woensdag, ik dacht aan Roy Orbison.
0: Roy Orbison.
1: Pretty Woman.
0: Oh, Pretty Woman.
1: Net een mevrouw auto langs.
0: Ja, ik huur het, joh.
1: Hele fijne dag, iedereen. En heel veel groetjes. Goed, Badachoin. Turdemits.
0: Ja.
1: Adieu en adieu.
0: Adieu, wat schoon om dat weer te huren. Badachoin, Turdemits. Dat beurtje zal ik nooit meer vergeten, natuurlijk, hè. Maar we weten nog een aantal jaren nog steeds die frikadellen niet aan zich gekomen. Dan moeten we toch nog steeds een keer gewoon regelen.
2: Wat ik me wel afvraag, hoe is het met de waterstand van het Balatonmeer?
0: Ja, vroeg me ook aan.
2: Want ja, het is daar natuurlijk ook bloedje heet.
0: Ja, Peter en Lotte, dat verweten via de L1. Heb ik ben benieuwd. Goed, we gaan door. Neem eens aan ons dan een fossie. Wat zeggen we dan?
3: Goedemorgen Pascal, Maarten en alle gloeiwappies.
0: Hallo.
3: Goedemorgen vanuit het pittoreske Hukeloven.
0: Hukeloven.
3: Ja, ja, daar zien we weer. Classic woensdag. Nou, om dan gelijk met de deur in Oost te vallen, dan ga ik met een klassieke van Whitney Houston met
0: Whitney
3: I Wanna Dance With Somebody. Goed, dat is mijn bijdrage voor vandaag. Maakt allemaal een schone werkdag van. Mooie uitzending aan Radioa.
0: Radioa, dankjewel Fossi voor de bijdrage deze ochtend. Veilige kilometers en ik heb wel heel slecht nieuws voor Fossi, want het is tijd op het nieuws te bieden. Dat betekent dat we even een andere mogen inzenden. Ja, dat werd moeilijk, hè. We hadden het er vanmorgen over dat de kalenders steeds dunner werden. Maar goed, ik heb zonnige inzendingen. Die kennen we normaal niet.
2: Ik heb hier binnengekregen Wilma Kraaienhof-Dijtmer.
0: Wie is Wilma?
2: Nooit van gehoord.
0: Vertel.
2: Ik ben op vakantie in Limburg.
0: Ja.
2: Hoor voor het eerst L1. Woensdag Classic. Voor mij dan Joey Dizer met 100 Years.
0: Dat is fijn.
2: Nummer 1 hit. De dame in de grote rotan stoel.
0: Ze weet het nog, joh.
2: Wat gezellig om jullie te horen. Ik versta niet alles. Wilma uit Amersfoort. Nou,
0: Wilma,
2: er ook voor Engels.
0: Ja, Wilma, even zwijnen, Wilma. Dankjewel, Wilma, voor je bijdrage op deze classic goal. Zeg, bij L1.

0: verhalen van geworden. En och, fossie jongens, dat gokte zo nooit in één keer net. Toen ik het in één keer in de zomer kreeg van Whitney Houston. Ja, ja, daar zit dan in mee. Fossie, even van die jong.
1: Ja, hey, nog een keer met Fossie, hoor.
0: Ja.
1: Ja, dan gewoon ik met die rode zonne van Barbados van Geen Flippers.
0: Ja, ja,
1: jawohl.
0: Jawohl.
1: Nou, mag een schöne Tag heute und bis nächstes wieder. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Dankjewel, Fossie. En ook gelijk weer door naar Hongarije, naar Baratjon Turdemits.
2: Ja.
0: We zeiden net al over Peter Almozi, want we zitten nu in het Balaton weer.
2: Ja,
0: ze hebben
2: ze
0: inderdaad wat foto's gestuurd. Dat verschrikt zich kapot als het tosuus maakt.
2: Ja, zeker. Moet je kijken.
0: Nou,
2: het
0: nou.
2: Daar ook behoorlijk aan het droog vallen, hoor.
0: Nou, behoorlijk. Dat is gewoon een paar meter terug. Want normaal is het gewoon hier bij die steen liggen in de vuurkantse meekjes, de LA televisie. Ik kan zo het water inlopen, maar het kost wel anderhalve meter.
2: Het is een trepkauk, hè. En dan dus flink in het water. Nu niet.
0: Het heeft wel een voordeel.
2: Eentje lopen.
0: Ik kan wel een trepje hoe fijn verven. Dat kan ook gaan.
2: Ja, ik denk dat dat niet nodig is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, oké, dat hebben we gehad. Dankjewel voor het doorgeven. Door met die joker van Postert.
2: Oh,
0: gisteren nog op stelte.
2: Op vakantie?
0: Ja, maar de leerde gisteren nog op stelte. Hebben we gezien, hè? Door de camping.
2: Hij is wel op een camping, hè?
0: Ja. Sst. Joker, goedemorgen.
3: Goedemorgen, man. Goedemorgen voor u. Zie je met de joker van Postert?
0: Ja,
3: ik ben nog even op de camping.
0: Ja, dat huur je.
3: Vandaag gaan we afbreken en dan... Nou, we terug naar Limburg, ja.
0: Echt,
3: de volgende uur op deze classic voor de gewoon met die flappers.
0: Oh, wow.
3: Nou, voor de rest, iedereen aan mijn werk. Werken ze verder, first house, lijntjes tegen de vakantie, het fijne vakantie.
0: Rustig aan, het is vakantie, Johan. De hitte.
2: Er is nu al een hyper van het afbreken van de tent.
0: Ja, daar zou nog hyper van weer. Ja, ik weet het. Ja, de hele ganse tent, hè. Doen ze alleen een veurtent.
2: Ik heb alleen een luifelke.
0: Oh,
2: luifelke.
0: Dus op een knupje en in de binnen.
2: Nee, dat moet ik met de hand doen.
0: Dat is nu niet van bed weer.
2: Nee. Ik ben wel aan het kramperen, hè.
0: Nou, goed. Laten we eens even kijken, meneer de kamperer. Wie het
2: Wim van Wijk. Wim van
0: Wijk. Wim van Wijk,
2: Dan zeg je, goedemorgen. Ik wil Tom Manders met de twee motten.
0: Oh, dat zit in jouw jas, hè.
2: Bij Doris op schoot.
0: Zeker.
2: Dan heb ik hier Ronald... Roland, moet ik zeggen. Die komt met Empire State of Mind van Alicia Keys.
0: Ja, lekker.
2: En hij zegt, goedemorgen allemaal. Nog 3 dagen en dan 3 weken vakantie.
0: Oh, stekelstuig.
2: Oh, Ronald, we zullen je missen, man.
0: Ja, zeker.
2: En dan Robert Loke. Robert Loke zegt, ik ga eens een keertje voor Queen met Innuendo.
0: Innuendo van Queen. Gewoon erbij zitten. Geen probleem.
2: En dat is het zo'n beetje. Ik zie Marley nog even binnenkomen, inderdaad. Goedemorgen, heren van L1. Goedemorgen, Gloeiwarpies. Stuck in the Middle with You van Steelers Wheel is mijn inbreng voor vandaag. Gewoon omdat ik het wel een aardig plaatje vind. Wens jullie allemaal een relaxe dag toe. Dat is een leuk plaatje, vind ik, hoor, Steelers Wheel.
0: Ja, absoluut. Dankjewel. We missen nog een ene. John, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jong. Goedemorgen, Gloeiwapies. Ik ga voor dag en iedereen weer een hele fijne dag
0: wensen. Dat is fijn.
4: Voor de classic woensdag gaan de Flippers.
0: Met
4: de rode zonnen van Barbados.
0: Aha.
4: Radio. Fijne dag, iedereen.
0: Aha.
4: Hoi, hoi.
0: We hebben flink geteld, hè. Hoi, hoi, John. Dankjewel, joh.
5: De volgroeier.
2: Hey, wat? Komt er nog eentje binnen?
0: Weer dan?
2: Peter Meijer.
0: Wat zit er?
2: Die rode zonne van Barbados.
0: Nou, laat hem daar meteen gewoon draaien, want dit is een gewogen deze ochtend. De vuurvleugel van deze dag, deze classic goalzak. En we beginnen op die Duitse tour met die rode zonne van Barbados. Dankjewel voor het stubbel Limburg.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wacht, LA Nieuws. We beginnen met de natuurbrand in Oostermarten.
6: Ja, want die is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Later vanochtend worden de blushelikopters opnieuw ingezet om het vuur verder te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen vanaf de paden, zegt woordvoerder van de brandweer William Kuipers.
7: Er is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten rondom Venray. En het gebied ligt wel vol met munitie. Er is een hele theoretische kans dat dat kan exploderen, die munitie. Ja, dat de brandweer heeft besloten, we gaan niet meer het veld in, we blijven op de paden. Ja, dat maakt het dan ook moeilijk, want je kunt iets minder dicht bij het vuur komen.
6: De noodverordening en het advies om bij rook ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals snelwegen, dorpskernen en toeristische routes. In en rond diverse vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen aangetroffen. De oorzaak is nog onbekend. Het waterschap onderzoekt de waterkwaliteit en ook de dode vogels worden onderzocht. Uit voorzorg plaatst de gemeente waarschuwingsborden en wordt bezoekers afgeraden het water te betreden, te vissen of dode vogels aan te raken. Vogelgriep is niet uitgesloten. In Klimmen is ophef ontstaan over een rode Engelse telefooncel die volgens de gemeente zonder vergunning is geplaatst. Inwoners zijn massaal voor behoud van de opvallende blikvanger en zijn een petitie gestart die al honderden keren is ondertekend. Ze hebben inmiddels alsnog een vergunning aangevraagd, waardoor de telefooncel voorlopig mag blijven staan. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatsen kan een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt zo'n 28 tot 29 graden.
8: De L1 ochtendshow. Goedemorgen Limburg.

0: echt allemaal in de gaten houden. Want Red Light Spells Danger, Billy Ocean zong erover, IBL1. Wat de first even kon kijken wat er allemaal aan de handjes in de wereld en verder boeten.
1: L1 Media Overzicht.
0: Maar je is eigen hand, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: De brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand er in de buurt mag komen.
3: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en landbouw. De maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
5: Gaat er dan mis?
4: Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Hoe lang die sluizen dicht blijven is nog onduidelijk. Daarvoor moet het vooral gaan regenen.
0: En Nederland stelt steeds meer fastfoodzaken. Begin dit jaar waren er ruim 19.000, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Een aantal reguliere restaurants tegen diezelfde periode iets minder hard, meldt het CBS. Er zijn bijna 39.000 eetgelegenheden in ons land. Hiervan bestaat iets meer dan de helft uit fastfoodzaken, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons.
3: Hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
3: SpaceX ging 2 maanden geleden naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Daarna is die koers stevig gedaald, maar het verlies is wel minder dan beleggers hadden verwacht.
0: Niks voor dik, president van Hongarije weer, hè?
7: Joh.
0: Nee, te ver weg, hè?
7: Ik blijf gewoon in Holland, Nederland.
0: Fijn, jong. Hongarije zoekt een nieuwe president en de inwoners mogen zelf met suggesties komen. Kan zomaar, hij mag wel geen banden hebben met de politiek en moet ouder zijn dan 35, maar verder vinden ze niks te gek. Dus het kan zomaar zijn dat er al fotomodel komt, want er gaan de namen rond. Maar ook de uitvinder van die Rubik's Cube, je weet wel. En de nieuwe president heeft één belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
8: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie, maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigt. Een soort verbindende rol. En wie kan op dit moment een verbindende rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
0: De nieuwe Hongaarse premier wil de bezem halen door de corrupte politiek in zijn land en zet dus een beetje alle vrienden van zijn voorganger Viktor Orbán op een zij.
3: En dan voetbal, want NEC mag blijven dromen van de Champions League. Ach. De Nijmegenaren hielden in Griekenland Olympiakos op 0-0. En volgens de aanvoerder Thierry een prima resultaat, maar er zat misschien toch wat meer in.
9: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
3: Ja, de returnwedstrijd trouwens is volgende week dinsdag al in Nijmegen.
0: President Bonnemeyer, ik vond het wel leuk, president Bonnemeyer. Dat had wel gek, maar goed.
3: Het kan in Hongarije wel.
0: Ja, door Kenneth, toen kende iedereen weer. Een beetje ceremonieel allemaal, hè. De 4e vandaag, de 5e van augustus. We zitten midden in de week. Voor wat gebeurt er meer? Beleggers die verwerken wederom veel bedrijfsresultaten. In ons land komen onder meer Ahold, Delhaize en Heineken met cijfers. En in de United States of America, de Verenigde Staten, laat op de dag, is het de beurt aan Disney. Helemaal bijgepraat in de Ellen Ochtend Show. Bobby zometeen even gewoon kijken naar de weerwaarnemingen in de provincie. Wie zult er goed? Is het donker? Is het leeg? Wordt het warm? We horen Nile Horn met Heaven.

0: Warren met Heaven in de L1 Often Show. Straks tussen 8 en 9 wordt bekendmaken waar we volgende week kaarten voor weg. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Ik zeg nog zo. Oh. Hou je mond.
0: Ja, dan moet ik dit. Let op.
2: Zing mee.
0: Zing mee.
1: Ja.
0: Meer zeg ik niet.
1: Echt. We hebben er niks.
0: Qua bino's.
1: We zouden het tussen 8 en 9 doen.
0: Oké, ik zeg niks. Doe een kwartiertje. Ik ben stil. Maar dit hebben ze ook nog nieuws. Want ja, ik zie dat Jos Oudekerk van alles heeft gestuurd, hè?
1: Nou, inderdaad. Dat viel me wel even op. Goedemorgen. Ik zet net de radio aan.
0: Ja.
1: En hoor dat mijn collega Jo Kupers een pleetje voor mij heeft aangevraagd.
0: Ja, zeker.
1: Wie deze kind ge hem Jo te verrassen even een bedankje omroepen.
0: Bedankt.
1: Jo, bedankt. Jos.
0: Ja,
1: dankjewel, Jos.
0: Prachtig om dat zo te kunnen doen, hè. Dat geit, hè. Kijk, ik heb normaal een appje sturen, maar dat is veel leuker, hè. Het gans Limburg geduurd, hè. Heerlijk. En dan gaan we toch eens even kijken naar de weerwaarnemingen. Ja. Want die hebben we ook binnengekregen hier bij L1.
1: We beginnen vandaag op een locatie waar Peter Meijer niet alledaags is.
0: Oh.
1: Toevallig was hij de vorige week ook.
0: Ja.
1: En nu ook weer. Ik vraag me dan af, waarom ligt hij daar bijvoorbeeld met zijn boot?
0: Oh.
1: Of wandelt hij vanuit Roermond richting die haven? Ja. En dan heb ik het over de haven van Maasbracht natuurlijk. Oh. Kijk maar eens mee en luister wat hij daar ziet.
3: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Maasbracht, jachthaven. Ja, het is vanochtend al een hele mooie ochtend. Het is 21 graden, bijna geen wind. En het zal vandaag een 28, misschien wel 29 graden zijn.
0: Zo.
3: Met wat wolken, wat zon. Dus echt een top zomerdag. Voor de rest, de zon is nog vrij krachtig. Dus als je buiten bent, smeer je goed in en drink voldoende. En ook nog altijd, let op je mensen in de omgeving of het allemaal goed gaat met elkaar. En dan zou ik zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Ja, die hoor. Dankjewel, ja. Peter. Nou, als ze dan rond zo lopen en zo ze rechtdoor lopen, zo ze de Maas in kiepen, want het liep wel in de spiegel lopen.
1: Het is al dagen op een rij dat Peter Meijer eigenlijk een beetje patent heeft op die spiegelwatertjes. Want die wind die valt erg mee, hè?
0: Ik zal maar voor de patent, hoor. Ja, ja, we zijn als een kries, maar
1: spiegelwater van Peter Meijer.
0: Ja, zeker, joh.
1: Ik zie in mijn ooghoek André van Maris binnenkomen.
0: Ja.
1: De kermis in de grashoek wordt opgebouwd.
0: Kermis.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze woensdagmorgen morgen vanuit de grashoek. De weerwaarneming. Ja. De kermiswagen stond gereed.
0: Chic, man.
4: De lucht zit vol met bewolking. Dat is wel weer blauw te zien. Dat zeker. Duidelijk meer bewolking vandaag. En daardoor zal het ook niet zo heel warm gaan weer vandaag. Ja, het is heel warm. Toch ik altijd 24 graden, dus we mogen die morgen.
0: Ja, ja.
4: En misschien op een enkele plaats van een paar graden warmer. In elk geval even een beetje een dagje om beter te komen van al die warmte. Helaas zit er geen regen in de loog. Het zal vandaag weer de ganse tijd druk blijven. Dus toch goed blijven drinken. En in acht nemen voor de zon die er dan toch is. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dat is wel schoon om zo weer lekker door de kermis te gaan, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Rondjes draaien op die draaimolen. En de pop is vandaag 5 euro. Tenminste, als ze het allemaal in die apparaten is groeien. Sjoen om mee te maken.
1: Hoe zit het eigenlijk met jouw omroepen in de rups? Want ik heb er helemaal niks meer over gehoord.
0: Ja, moet even kijken, want dat ligt een beetje tegen mijn vakantie aan. Dus dat is een beetje. Ja, die vrouw van mij zit ook over. De mossen wel gaan doen.
1: Ja,
0: moet even kijken, schatje. Want.
1: Het is wel een beetje geoefend.
0: Ach,
1: het
0: kan
1: heuren. Het zit erin.
0: Het klinkt goed,
1: het
0: hè?
1: Het zit erin.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik ben benieuwd wanneer het gaat gebeuren. We horen dat toch wel, hè?
0: Ja, wat ik stoer.
1: Ook al bussen op vakantie.
0: Dan geef ze mee.
1: Ik ga het met.
0: Kom die opholen.
1: En ik ga dat ding, die poes.
0: De poes, de poes.
1: Ja,
0: de poes.
1: Ja. Goed, even iets heel anders, want we zijn natuurlijk met de weerwaarnemingen bezig. Helmut Weiss.
0: Nou,
1: die staat altijd op het dak bij Maastricht Hagen Airport. En vandaag natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
1: En wat zie ik? De zon.
5: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we bijna een kopie van gisteren. We starten met half tot zwaar behoorlijk weer. We zien diverse kleurnuances aan de hemel verschijnen. We zien blauw, wit, lichtgrijs, grijs en donkergrijs van die dreigende bewolking. Verder zien we het zuidoosten ook die gele gloed aan de horizon nog verschijnen. Als we het zuidoosten richting oosten gaan, zien we het puntje verschijnen van de opkomende zon. Die vanochtend 8:06 de reis begonnen is en vanavond 21:16 de reis eindigt. Je merkt en je ziet, iedere dag wordt het een stukje korter. Maar we kunnen even vooruit. Vanuit het oosten richting het noorden, ja, dan wordt het wat vriendelijker in de lucht. Dan is die wolk ook iets lichter van kleur. Temperatuur 20 graden. Dezelfde temperatuur dan gisteren rond het tijdstip. Er staat een zwakke zuidwestenwind met behoorlijke windvlagen. Vanochtend rond 6 uur is code geel afgegeven in verband met de verwachte temperaturen. Het is momenteel droog, beloof het droog te blijven. Dus denk natuurlijk aan om het voorkomen van branden. Ja. En denk aan het smeren zonnebril en aan de ouderen en even naar de beesten te kijken. Verder wens ik jullie wel een fijne uitzending. Fijne dag toe, Radio Wa.
0: Radio Wa is ongelooflijk ook geen patent op de zon. Hè? Elke dag beter om dit te vangen. Jongens. Mooi inkijken in de provincie. Maar ik zie het oog. We hebben sommige weerfoto's binnenkregen wat donkerder is. Van Truus Peters en William Berg. Dat ding stond bij zichzelf goed. Maar was je dan niet de zon?
1: Natuurlijk. Op een ruimte.
0: Ja, is mijn love niet. Dit is alleen met de Ellen Ochtend Show. Wakker weer, wakker blijven.

0: Show. Bina Argo, het mocht nog niet, maar...
1: Zing mee,
0: dat is het eerste. Volgende week komen we wel mee zingen, maar morgen ook dan met mij zingen. En wat heeft het toch rest mee te maken met de priester die we volgende week weg gaan geven? Ja, we haaien nog even geheim.
2: La la la la.
0: Wat?
2: La la la la la la la.
0: Oh, wacht even. Hoe begin ik met de dagen? Ook toen mocht niks zeggen.
3: Ik zei niks.
0: Zometeen word ik wel even bijpraten, uiteraard voor de brand. Want er is van alles aan de hand. En mensen die stellen ons ook te volgen. Wie zit er nu met Arriva? Rie de treinen weer. Ja, tussen Venray en Nijmegen is de Venray en Venlo is de trein weer volledig hervat. Dus daar kent ze weer mee. Gewoon Rie. Zometeen meer dus over het spel. Volgende week gaan we door bij L1.

0: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
2: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen nog vanaf de paden. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag zijn zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen daarbij bezig. In en rond verschillende vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen gevonden. De oorzaak is nog onbekend.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
11: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
10: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
12: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
10: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
14: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
15: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
16: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
19: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
20: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
19: Feel their magic and be there.
20: Get your tickets at thedoolhof.nl.

0: echt een waanzinnig, jongens, dat jullie hier vandaag weer hebben. Het is al meer dan 24 uur bezig zien. En over die brand gesproken gaan we even over doorpraten met onze collega Arthur Hubers. Arthur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, van alles aan de hand daar. En we hebben ook gisteren ook gehoord dat de explosieve opruimingsdienst is opgetrommeld daar in Venray. Wat is er aan de hand?
1: Nou, daar is in de Tweede Wereldoorlog is er flink gevochten. De slag bij Overloo in het Oorlogsmuseum, dat kennen mensen vast ook nog wel. Nou, dat is voor een deel in die bossen daar uitgevochten. Dus daar ligt nog allemaal mogelijke munitie uit de oorlog. Er zijn de afgelopen 2 dagen tijdens het blussen ook knallen gehoord. Dus de EOD is opgetrommeld om te kijken van ja, ligt daar niks groots in de grond. Ze hebben alleen wat munitie, dus zeg maar gewoon geweerpatronen gevonden. Mm-hmm. Geen grote explosieven of zo, maar ze houden het wel in de gaten.
0: Ja, dus voor blussen hebben ze alles een beetje aangepast, een beetje verder terug staan op vanaf de weg, zeg maar, daar het gebied in blussen.
1: Ja, ze weten welke plekken ze moeten zoeken, ze weten waar ze de knallen hebben gehoord. Het staat trouwens nog niet vast dat die knallen ook echt van oorlogsresten zijn, hoor. Het kan ook gewoon zijn dat een boom gewoon knapt door de hitte vanwege de hars en water die erin zit. Ja. Maar ja, ze houden er wel rekening mee.
0: Veel mensen gaan vandaag weer op pad. Het is 8:09. Kunnen we weer met het openbaar vervoer gaan daar met Arriva treinen?
1: Nee, de treinen rijden nog altijd niet. Er staat nu dat ze tot 12 uur niet rijden, maar hou een slag om de arm. De kans dat ze de hele dag niet rijden is wel echt aanzienlijk, hoor. De brandweer houdt er ook rekening mee dat ze nog heel lang bezig zijn met blussen. Er liggen ook allemaal waterslangen nog langs het spoor, ja. Want ja, de spoorlijn is een van de stoplijnen waarbij ze het vuur willen tegenhouden. Dus dat de treinen gaan rijden, nou, de kans is klein.
0: Je hebt het over die waterslangen. Er waren ook problemen mee, want er zijn er veel kapot gereden. Heb ik
1: ja, dat klopt. Bij Maashees, dat is net over de grens in Brabant, dat is het dichtstbijzijnde stuk van de Maas naar het bosbrandgebied, heeft de brandweer waterslangen neergelegd over de weg om ja, bluswater aan te voeren naar het bos. Daar zijn er een aantal van kapot gereden de afgelopen 2 dagen. Dus de brandweer heeft nu gezegd van ja, luister, we zetten de weg af. Geen autoverkeer meer er langs, alleen fietsers en voetgangers mogen er nog voorbij.
0: Maar dat gebied heeft niks te maken met de noodverordening, want dat is een heel ander gebied weer dan.
1: Nee, de noodverordening is echt in het gebied zelf rondom de brand. Daar is het afgezet. Maar de brandweer waterslangen neergelegd over de weg om ja, bluswater aan te voeren naar het bos. Daar zijn er een aantal van kapot gereden de afgelopen 2 dagen. Dus de brandweer heeft nu gezegd van ja, luister, we zetten de weg af. Geen autoverkeer meer er langs, alleen fietsers en voetgangers mogen er nog voorbij.
0: Maar dat gebied heeft niks te maken met de noodverordening, want dat is een heel ander gebied weer dan.
1: Nee, de noodverordening is echt in het gebied zelf rondom de brand. Daar is het afgezet. Maar Maashees, ja, dat is gewoon een dorp.

0: ploegen gewisseld. De nachtploeg die wordt vervangen door de dagploeg. Mensen moeten weer geïnstrueerd worden. Die moeten naar een plek waar er geblust moet worden. Dus ze wachten heel even met de helikopters de lucht in sturen. Om te zorgen dat niet er water gedropt wordt op de plek waar net brandweermensen aanwezig zijn.
1: Al die berichten die we op dit moment ook hier via de radio te horen zijn, zijn natuurlijk ook te volgen via onze site, lnieuws.nl.
0: Jazeker, we houden een live blog bij. We hebben twee verslaggevers ter plekke, Jill Hamers en Ruud van Broekhoven. Die zijn in Venderaai en die houden ons de hele dag op de hoogte. En zelf houden we natuurlijk ook de boel in de gaten via de veiligheidsregio.
1: Is er ook al weer sprake van dat er een extra journaal is om 1 uur? Of weten we dat nog niet bij alleen?
0: Weten we nog even niet. De televisieploeg die is ook nu druk bezig met het vergaren van alle informatie vandaag. Maar zo gauw we het weten, laten wij het ook weer weten.
1: Dankjewel dat u eens even bijgepraat hebt achter Ubers.

0: allemaal niet gaan oplaaien door in het natuurgebied. Waar we het net ook al over hadden. En ook allemaal te volgen is via liveblog via lanieuws.nl. En daar hadden we het net ook al over ja, die bruiloftsslangen die kapot gereden weer. En we kregen ook al een foto door van doorgestuurd. Nou, dat is niet zomaar gek.
1: Want van Paul Kosten, dat is zo'n brandslang in Maashees. We zien daar ondertussen op die foto ook een landbouwvoertuig aankomen. Een tractor met een kiepwagen erachteraan. Nou, het probleem is dus dat dat soort voertuigen dus over die brandslangen heen rijden. Mm-hmm. En dat die daardoor dus kapot gaan. Dus lek raken. En we zien op deze foto ook dat echt het water als een soort van fontein omhoog spuit.
0: Ja, ze hebben behoorlijk kracht op, hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vandaar dat ze dus ook gezegd hebben, we sluiten het af. Want anders rijden ze allemaal die brandslangen kapot.
0: Nu we het over de wegen hebben, in heel Europa is ook een flitsmarathon aan de gang. Tot en met zondag controleren zo'n 15.000 agenten extra op snelheid. En ook bij ons in de provincie werd volop gecontroleerd. Niet alleen op de snelweg zoals de A4, maar juist ook in de dorpskernen. En op drukke toeristische routes waar in de zomer veel vakantieverkeer rijdt. De Europese verkeerspolitie verwacht miljoenen voertuigen te controleren. Naar schatting krijgen zo'n 150.000 automobilisten een bekeuring voor het hard rijden. En die flitsmarathon is een gezamenlijke actie van meerdere Europese landen. Waaronder dus Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Dus hou het je aan de snelheid en rij veilig. Zometeen bij L1 het media.

0: Alex Warren met de Fever Dream EBLA.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het voorzorgt moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: De brand kan zich niet uitbreiden, omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in dit gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat er niemand in de buurt mag komen.
3: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de grastuinbouw, maar ook de landbouw. De maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
5: Ja, wat gaat er dan mis?
4: Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Nou, hoe lang die sluizen dicht blijven is nog onduidelijk, want daarvoor moet het vooral gaan regenen.
0: In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel afgebrand. Vuur sloeg ook over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak en er komt nog altijd veel rook vrij. Omwonenden krijgen advies ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
6: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert gestuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
0: Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.
3: Hoewel de omzet steeg, heeft ruimtevaartbedrijf van Elon Musk SpaceX de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld in AI steekt.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
3: SpaceX ging 2 maanden geleden nog naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Daarna is de koers stevig gedaald, maar het verlies is wel minder dan beleggers hadden verwacht.
0: Midden van de week, woensdag zitten we, de 5e van augustus. Wat gebeurt er nog meer? Beleggers verwerken wederom veel bedrijfsresultaten. In Nederland komen onder meer Ahold Delhaize en Heineken met cijfers en in de Verenigde Staten ze later op de dag de beurt aan Disney. En wie L1 huurde ze het mediaoverzicht en begon zo meteen ook bekendmaken. We hebben volgende week kaarten voor weggeven. Het is voor

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Voor elke keukenwens en elk budget.

0: www.beukens.nl.
1: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Hey Frank.
4: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
3: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
4: Oh ja, joh.
3: De gereedschapkist, de meterkast.
4: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
3: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
5: Top! Jij blijft Bob.
3: Maf, Kees.
4: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: bewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Het is net 8:30, dit is het LNieuws van Maarten. Ja, we beginnen uiteraard met een natuurbrand, hè, bij Venray.
8: Ja, want die is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Later vanochtend worden de blushelikopters opnieuw ingezet om het vuur verder te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen vanaf de paden, zegt woordvoerder van de brandweer William Kuipers.
9: Er is een heel theoretische kans dat dat kan exploderen, die munitie. Ja, dat de brandweer heeft besloten, we gaan niet meer het veld in, we blijven op de paden. Ja, dat maakt het dan ook moeilijk, want je kunt iets minder dicht bij het vuur komen.
8: De noodverordening en het advies om bij rook ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Diverse wegen in Maashee zijn afgesloten voor het verkeer. Daar liggen bluswaterslangen die water vanuit de Maas aanvoeren. Nadat verschillende slangen werden kapotgereden, zijn de wegen daar afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen die slangen nog wel lopend passeren. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals snelwegen, dorpskernen en toeristische routes. In en rond meerdere vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen aangetroffen. De oorzaak is nog onbekend. Het waterschap onderzoekt de waterkwaliteit en ook de dode vogels. Uit voorzorg plaatst de gemeente waarschuwingsborden en wordt bezoekers afgeraden het water te betreden, te vissen of dode vogels aan te raken. Vogelgriep wordt niet uitgesloten. En in Klimmen is ophef ontstaan over een rode Engelse telefooncel die volgens de gemeente zonder vergunning is geplaatst. Inwoners zijn massaal voorbehoud van de opvallende blikvanger en zijn een petitie gestart die al honderden keren is ondertekend. Ze hebben inmiddels alsnog een vergunning aangevraagd, waardoor de telefooncel voorlopig mag blijven staan. Het weer in Limburg dan nog. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatselijk kan ook een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt zo'n 28 tot 29 graden.

0: van bij Vendra. Hoor je uiteraard hier bij L1. We hadden de veiligheidsregio 2 maal in de uitzending deze ochtend. En straks even onze collega Zil Hamers, want die is daar ter plekke. We hebben het al verteld aan jullie. Vorige week kom ik het Schoens weggeven. En we gewoon even bekendmaken, woord om geit. Ja. Mogen zou het geit om... dus voor jeugdige en voor oudere mensen. Let maar goed op.
1: Zing mee met K3.
0: Zing mee. Volgende week kent ze mee gaan zingen met K3. Want we hebben kaarten voor K3 in Tegelen.
2: Ja,
0: ze komen
2: zeker
0: in onze provincie. Ja. En ik weet dat ze 20 keer vol hebben gezongen door. Normaal door. Wat hebben ze er meegemaakt?
2: Ja, dat waren nog grotere zalen dan de Tegelen is natuurlijk. Hè?
0: Zeker, maar de doorlof hebben we omgetoverd. Het gaat allemaal binnenkort plaatsvinden. Dus volgende week hier te winnen bij L1. Kaarten voor K3.
3: K3 komt eraan. En jij kunt erbij zijn. Volgende week maak je in de L1-ochtend.

0: Kids voor Kadri in Tegelen.
1: En we moeten er wel door, we zeiden het al, zing jij mee? Dus nou, als je liedjes allemaal kent, ik neem aan dat ze zo de kop kent. Volgende week lekker mee zingen. En morgen, de Heuvelland Vierdaagse. Gewoon we zo meteen ook even zorgen, want wie is er met de voorbereidingen voor de mensen die...

0: Weekend zingen, I Can't Feel My Face. Je bent alleen in de Ellen Ofton Show. Maar ik heb ook voorstellen dat ze nog een paar dagen lopen, denk van binnen zelf. Want ik film in Veulemier. Oh, heb je toch een probleem? Want wat is het tempo om in een vierdaagse te lopen? Ik neem aan dit. Hup, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Ja, maar ik vond dat van net ook wel aardig tempo, hoor.
0: Ja, maar dat geeft wat sneller, hè. Maar ze toch 4 dagen moest lopen. Oh, jongens, want dan komt er weer aan. De Heuveland Vierdaagse. Morgen gaat er van start. En dat duurt tot en met zondag. Er doen veel Limburgers erbij. Maar er zijn ook Limburgers die komen van... Ja, die wonen ergens anders. Marco en Mina Huppers bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Die hebben een lien. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, Marco. Ik woont nimmer in het Limburgse land, hè.
3: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ja, jammer genoeg niet, maar ja, nu bussen wel even terug, want we hebben de laatste tijd al een beetje gevolgd. En hebben ze zo mooie foto's gestuurd, des op de campingbus op dit moment. Want we worden ze allemaal gesproken?
3: Gewoon een normaal reden en de Duitsland. Dat ligt in de buurt van Botanen en Bellingwolde in Noordoost-Groningen.
0: Moest eens kijken, wat een afstand.
3: Maar op de Duitse kant.
0: Ja, aan de Duitse kant. Dus moesten, eigenlijk moesten we Duitse reden jetzt.
3: Dat kunnen we maken, dat is geen probleem.
0: Maar dan komen we erin, we gaan lekker Limburgs praten. Want Marco Mina, je doet er toch wel Jora mee aan de Heuveland Vierdaagse. Ziet je de kloven morgen?
3: Zeer zijn de kloven, ja.
0: Wie hebt ze getraind?
3: Nou, ze zijn zelf kranten bezorgd, dus daar kunnen ze zo aan lopen. Dus de 17.000 stappen is normaal. Dus, maar daarboven is alles vlak, zo vlak als een pannenkoek. En nu hebben we even te Heuveland, nou, dat je het wel over.
0: Ja, we net zeggen, dat is inderdaad er helemaal vlak wordt geur vanavond komen. En als ze dan hier moest lopen, ja, dan geeft ze toch wel veel in de beentjes, Marco.
3: Dat klopt, maar ik ben van hier, dus ik ben wel gek gewend.
0: Ja, maar waarom toch? Wat trekt dit zo aan het Heuveland om dan toch hier te komen? Is het gewoon het looiende landschap, dat is zo fijn is
3: hier? Hier in Heerlijk, Pascal.
0: Ja.
3: Hier ben ik thuis.
0: Kijk, dat huren we hier. Liefde voor Limburg.
3: Ja.
0: Dat, inderdaad. Dit geest, hoeveel kilometer lopen?
3: Wij gaan als je zo dit reden gewoon de maanden achterlopen.
0: Ja, maar dat is ook fijn, hè? Dat is lekker rustig aan allemaal. Maar hoeveelste keer doet je dat?
3: Wij doen het nou voor de tweede keer. Maar ik zeg direct, het is het motto van ons. Het is geen wedstrijd, maar het is genieten.
0: Ja, ja, en het is een beleving om mee te doen, hè?
3: Echt waar.
1: Ja. Bus ook een beetje verbreed op de warmte?
3: Waterpunten zijn op de rustpunten. Aan het begin en op het einde. We hebben water bij, dus we zijn voorbereid.
0: Nou, het zal schoon zien als zich morgen ons even een klein beetje door de route mee kan snippen. Want ja, we zijn natuurlijk prachtig. De bus ook een beetje onze hoffotograaf. Die maakt heel fijn foto's. Om ons af en toe een foto door te sturen. En dan even zijn verhulker erbij te vertellen worden ze lups.
3: Doen wij.
0: Dat is prachtig. Gaan we er morgen meemaken. Marco en Mina Huppert, die in het Limburgse land te zien. Het is mee gaan doen aan de Heuveland Vierdaagse. Heel succes. Wie laat start je morgen, Marco?
3: We gaan hier van de camping om 7 uur weg. Dan zullen we het zo ongeveer om half uur op terrein. Dan gaan we door een tijd en dan hoor ik dat ik tegen jou kunnen wegkomen.
0: Dat is prima, jongen. Ik hoop dat ik allemaal volg. Dankjewel en succes morgen.
3: Heel goed, dank jullie.
0: Hoi, hoi.

0: zometeen gewoon even naar de natuurbrand in Venray. Onze collega's zijn onderweg. Sil Hamers zal ons zometeen even bijpraten. En ook bij de veiligheidsregio om te kijken wie het op dit moment de first tijd of de helikopters hebben willen gewoon. Want binnen 9 uur, hè, gisteren hebben die ook flink gevlogen. Meer dan een miljoen liter water. Een beetje later, joh. Maar we moeten even verder gaan met de Limburgse revolutie. We volgen natuurlijk. En dus is ook dat steeds meer mensen iets doen met de Limburgse taal. En dat ook gebeuren, ja, op een best wel koddige manier. Zoals we dat ook al vaker zeggen. Koddig is ook een schoen Limburgs woord. Manier vertolken. In Remun zit nu immers en een Mikey. En die duikt ook op de socials. En heet het ook alles in het plat, alles in het Limburgs, maar dan wel op zijn plat Remuns. Ja, Mikey, wat ben je nou op zoek, jong?
1: Edde, ik ben Mikey Remun. En ik ben op zoek naar een mokko. Wat moet ik nog meer zeggen? Mijn hobby's zijn karpelvissen. Op de kermis gaan. Boeksen. Naar EMS gaan en de derde helft spelen. Wat ik zoek in een vrouw mis. Pas wel in de kook. Ik zeg te geerlijk. Kijk, Mikey is van de traditionele bar. Dus ik ben de hele dag te kloten op. Zowel feizen als het toezuiver is. Ik bedoel dat dit verkeerd, maar kom je mij niet aan met de filmistische onzin en zo. Snap ze? Hey, maar ik ben wel romantisch, hoor. Als we samen naar de kermis gaan, ben ik toch zo'n Gucci-bear. Zodat mijn wet 3 keer griep is er vandaag. Of ik kinder heb. Jazeker, ik heb een zoon, de hetje Venceliano. Spreekt het goed uit trouwens. En ik heb nog een dochter die heet Jackie Maissa. Tenminste, dat is voor zover ik weet. Hij moest ook begrepen, ik heb ook een verleden gehad. Huh? Ze noemden mij vroeger de Casanova van Remun. Huh? Vrouwen verslinder Mikey. Ja, maar nu is Mikey klaar om echt te settelen. Eén belangrijk ding, niks tegen mijn vrouw zeggen.
0: Oh.
1: Hoi hoi.
0: Het is wel schoenen, Mike, zo te huren. De raad het erop los. Heerlijk, man. We gaan er nog meer van huren. Als er weer een episode komt op de socials, dan laten we het ook huren hier bij LA Radio. Want dan zien we voor de liefde van Limburg. En er is de duivel los. En wij gaan erover zingen. Ja, natuurlijk, Rowan Eerzen. Zullen we even tempo maken? Moeten we wel even aanzwengelen.

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Het ontroerende waar gebeurde verhaal.
5: Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
6: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
5: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
5: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

Mis.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.

al het lied erop. Dat vieren nu verdeep. Erop moeten bouwen binnenkort. Wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand. Maar het leest van al, vullig met dich, nog heel veel eigen liesjes.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Shawn Mendes en Camila Cabello. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Camping La Playa. We zijn er weer vanuit de camping met het laatste nieuws. En we gaan natuurlijk ook de camping op. We kijken zo meteen naar Venray over de brand in het natuurgebied. Maar eerst Alexandra Stan. En dit is Mr. Sexy Beat. Welkom bij een gloednieuwe vanuit de camping La Playa.

0: Joe Cocker en Summer in the City. Ik ga eventjes schakelen met Silke. Die zit hier elders op de camping. Silke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed. Ik vind het erg leuk op de camping.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik zit nu aan de lunch.
0: Ja.
1: Maar vanochtend moest ik al vroeg eruit.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ging meedoen met... bij de kidsclub, bij de kinderanimatie.
0: Oh, gezellig, gezellig.
1: Gedanst,
0: en wat gespeld. Gebeurt daar dan allemaal?
1: Ja, we hebben veel gedanst, spelletjes gedaan, rondje over de camping gereden met z'n allen.
0: Oh, gezellig.
1: Ja.
0: En wordt dat dan ook, gedanst? Heb je allemaal van die campingmuziek natuurlijk?
1: Ja, Chichua, je kent het wel.
0: Oh ja, Chichua.
1: Bewegen is gezond. Chichua.
0: Allemaal kinderen voor kinderen die.
1: Kinderen voor kinderen liedjes.
0: Straks je zit te genieten van jouw lunch, denk ik.
1: Ja.
0: Zometeen heb je ons de lunchtip voor op de camping.
1: Gereden met z'n allen.
0: Oh, gezellig.
1: Ja.
0: En wordt dat dan ook gedanst? Heb je allemaal van die campingmuziek natuurlijk?
1: Ja, Chichua, je kent het wel.
0: Oh ja.
1: Chichua, bewegen is gezond. Chichua.
0: Allemaal kinderen voor kinderen die.
1: Kinderen voor kinderen liedjes.
0: Straks je zit te genieten van jouw lunch, denk ik.
1: Ja.
0: Zometeen heb je ons de lunchtip voor op de camping. Wat je dan lekker zou kunnen

0: even gelijk, want zo meteen hebben we de winnaar van gisteren. Maar misschien kun je een beetje laten horen, even een momentje.
1: Haha, raad het geluid.
0: Ja, komt-ie. Nou, je moet heel goed luisteren. Ik weet niet of mensen het hebben gehoord. Maar tot zover was dit het geluid?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Silke. Zo meteen terug naar jou. We gaan eerst even naar ander nieuws. We gaan even naar die brand in Venray. Daar is de brandweer de hele dag druk geweest met het blussen van die natuurbrand. Het vuur is nog niet onder controle, maar het blijft binnen de stoplijnen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De hulp uit België is aan het einde van de ochtend gearriveerd. Twee Belgische pelotons die sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. De camping in Venray is nog steeds ontruimd. De gasten van de camping die zijn maandag geëvacueerd en mogen vandaag waarschijnlijk nog niet terug. En brandweerploeg uit Sleen in Drenthe, die ruimt het blusmateriaal op na een nachtblussen. Zij hebben geholpen vannacht. Het gebeurde rond 10:45 vanochtend. En er rijden tot zeker in de avond geen treinen over de lijn door het bosgebied bij Venray. Tussen Venray en Boxmeer liggen treinverkeer in het geval, dit geval rond tot 8:00 stil. Tot zover. Zo meteen nog meer nieuws daarover. Want het is toch wel heftig wat daar gebeurt. Nog steeds die grote brand in Venray is stabiel. De noodverordening die blijft van kracht. En ook het NL-alert, dat geldt nog. Dit is de Klankcarousel en de Zonnedans.

0: Teaspoon, Sex on the Beach. Silke, jij hebt al een drankje op, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb al een drankje op.
0: Niet, ja, want de titel van de plaat is ook een drankje.
1: Ja, een cocktail.
0: Ja. Ja. We gaan naar jouw lunchtip. Waar zit je ergens? Zit je ergens op de camping achter een dinerstoeletje of het campingtafeltje?
1: Ja, achter een campingtafeltje. Op een campingstoel zit ik lekker te lunchen.
0: Wat staat er bij jou? Ik zie heel in jouw vecht. Zwaai eens even. Ja, ja, ik zie je.
1: Ja.
0: Het is nog live. Wat heb je allemaal voor je liggen?
1: Nou, ik heb net een wrap met gerookte kip gemaakt.
0: Kijk eens aan.
1: Lekker kruidenkaas erop.
0: Ook lekker simpel, denk ik, hè?
1: Ja, lekker simpel. Je hebt het binnen 5 minuten klaar. Bijna geen afwas. Dus ook handig voor op de camping.
0: Ja, dus kip heb je nodig.
1: Kip.
0: Wrap.
1: Wat doe je er nog tussen?
0: Ja?
1: En kruidenkaas.
0: Oh, lekker. Nou.
1: En komkommer is ook nog goed. Omdat je dan nog extra vocht binnenkrijgt.
0: Ik heb een aantal komkommers en een moestuin meegenomen. Dus die kun je mooi gebruiken.
1: Ja, die zitten erop.
0: Oké. Okay. Ja. Ik ben heel benieuwd. Jij gaat... Kun je... Ik heb wel honger in de tussentijd.
1: Ja, dat kan wel.
0: Oké, fijn, dankjewel.
1: Op de camping heb je genoeg tijd.
0: Ah, ja. Hier is geen tijd. Het enige waar we rekening mee moeten houden is dat het 12 uur is dat we hier radio moeten maken.
1: Ja.
0: Inderdaad. We kregen een verzoekje binnen. Dankjewel, Silke. Wim die stuurt ons toe. Wim Seuren. Ik zou graag aan willen vragen. Splitsing met wind en zeilen. Groetjes uit de Meldersen. Speciaal voor Meldersloo is dit Splitsing.

0: En heb je ook een aanvraagje, dan kun je het ons laten weten. Pak die handige app van Omroep PNM of Omroep Hoorns in de Maas. En heb de DJ, dan komt het hier binnen. En dan gaan we ook jouw zomerplaatje laten horen. Zometeen ook nog meer aanvraagjes en verzoekjes. We kijken eerst even naar het nieuws van half. De politie is dinsdagavond rond 10:30 uitgerukt naar aanleiding van een melding van een mogelijke brand in Maasbree. Ook de brandweer van Maasbree die kwam ter plaatse. Bij aankomst bleek dat er geen sprake was van een uitslaande brand, maar van een kampvuur in een grote vuurschaal. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd, waarna verdere inzet niet nodig bleek. Op luchtzwembad De Berken in Reuver die heeft deze week een bijzondere mijlpaal bereikt. Het door vrijwilligers gerunde zwembad verwelkomde de 40.000ste bezoeker van het seizoen. En daarmee is het bezoekersrecord van de afgelopen jaren al verbroken. Terwijl de zomervakantie nog 3 weken duurt en het zwembad nog een maand geopend blijft. Het is al jarenlang een geliefde ontmoetingsplek voor inwoners van Reuver en de omgeving. Het openluchtzwembad ligt midden in de bosrijke omgeving. En volop dus waterplezier voor jong en oud. Mooi dus. We gaan naar het voetbalseizoen. Dat begint vrijdag voor Thomas Jansen uit Maasbree. De 18-jarige aanvaller uit Maasbree die staat in de vooravond van zijn eerste volledige seizoen als profvoetballer bij VVV Venlo. Na zijn officiële doorbraak in het eerste elftal, het ondertekenen van een contract tot medio 2029 en het winnen van de Jan Klaas Award wil hij zich komend seizoen laten zien aan de supporters. De wieleromgeving de Heringerberg in Venlo. Die vond zonnig decor voor verschillende internationale handbike-wedstrijden. Wereldkampioen Chantal Hane uit Zevenum en Nederlands kampioen Thijs Hezen uit Grubbevorst die verschijnen naast handbikers uit verschillende werelddelen aan de start. De wedstrijd wordt georganiseerd door wieler- en skateomgeving Venlo en start om 10 uur. Zowel Hane als Hezen die zullen in hun eigen klasse starten. Hezen zal daarnaast ook deelnemen aan het Team Relay onderdeel. En Silke, we zijn heel benieuwd. Wat was het weer?
1: Ja, vandaag blijft het benauwd door de hoge luchtvochtigheid. De temperatuur loopt snel naar tropische waarden met maxima rond de 34 graden. Later vanmiddag en vanavond trekken plaatselijk stevige onweersbuien over Limburg. Mogelijk met hagel en windstoten, al blijft het op sommige plekken droog. Vannacht blijft het lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en kan lokaal in regen of onweersbui vallen. Het wordt 28 tot 29 graden. Maar door een aantrekkende westenwind wordt de lucht geleidelijk droger. Donderdag en vrijdag zijn zonnig en droog met een aangename temperatuur van 25 tot 26 graden. In het weekend wordt het opnieuw warmer met zaterdag 28 graden en zondag mogelijk 33 graden. Ook begin volgende week lijkt het zeer warm en vrijwel droog te blijven.
0: Dankjewel. Ja, het blijft warm, ook hier op de camping. Dit is Whenever, Criss Cross Amsterdam.

0: Yeah, Justin de Wild was dat met Cheerio, de grote zomerrit van dit moment. Naast Rutger van Barneveld. Die komt vast ook nog even langs de komende dagen hier op de camping. Wij gaan naar Nick toe, want die is natuurlijk ook ergens te vinden. En hij bezoekt daar de campinggasten met mooie verhalen. Nick.
1: Een Vellona hier op de camping. Waarom?
2: Nou, ik ben al een paar jaartjes personala. En dat bevalt ons heel goed. Ik moet 10 minuutjes rijden hier naartoe en het voelt aan of je in Spanje zit. Dus het is gewoon heerlijk. En als we dan zeggen van nou, we gaan even naar huis, dan 10 minuutjes zijn we weer thuis. En dan even omkleden, douchen en dan zijn we weer een paar dagen hier. Eigenlijk ontzettend prettig. Dat doen we al jaren.
1: Ja. Maar er zijn meerdere campings in de buurt van Venlo.
2: Nou, ik moet zeggen, deze camping onderscheidt zich wel met heel veel andere campings. Wat zij te bieden hebben hier. En elk jaar groeit die camping met leuke dingen. En het is echt een 5-sterren camping. En we hebben natuurlijk een hoop vrienden hier.
1: En dat krijg je dan, hè?
2: Dan kom je automatisch terug, ja.
1: Welk werk heeft u altijd gedaan?
2: Nou, ik heb een autobedrijf gehad. En met merken Hyundai, Mitsubishi en Suzuki. Heel veel Vendenaren zullen dat wel weten. Dus dat was mijn werk.
1: Ja. Fijn werk, toch?
2: Ik heb daarvan genoten. En ik ben gestopt. Maar ik moet zeggen, ik mis het altijd nog een beetje. En zeker het sfeertje wat we hadden in het bedrijf. Want we waren met 20, 21 man. Het was net een familiebedrijf.
1: Iemand uit Venlo tegenover elkaar met iemand uit Gemert, uit Brabant. Hoe ontstaat zoiets?
3: De vriendschap die wij hier hebben, die hebben wij hier gedaan. Wij zijn dit jaar het eerste jaar op camping Breebronnen. En we hebben onder andere Wim en zijn vrouw Carla leren kennen hier op de camping. Ja.
1: Jullie gingen natuurlijk ook eerder ooit op een camping. Waarom dan deze camping?
3: Ja, waarom deze camping? We hebben heel vaak gekampeerd na seizoenen gedaan. Dus de september-oktober maanden. We hebben dit jaar een hondje aangeschaft. En wij wilden heel graag met de hond een keer op een voorseizoen in een bosrijke omgeving, dicht bij huis, dicht bij Gemert, op maximaal een uur rijden. En dan ga je zoeken. En daar is uiteindelijk deze camping uitgekomen. Hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Camping is veel te bieden. Het is een binnenzwembad voor de mindere dagen. Het is een buitenbad voor de prachtig mooie dagen. Ik zeg al, een bosrijke omgeving. Je kunt hier mooi wandelen rondom de natuurvijver. Suborden, gezelligheid. Het heeft een restaurantje, het heeft een barretje. Er worden leuke dingen georganiseerd, zoals een bingo. Gewoon genieten hier op de camping. Ja.
1: Dus je maakt eigenlijk dingen mee die een normaal straatleven, iemand die in de straat woont, misschien niet meemaakt of nooit meemaakt.
3: Ja, inderdaad. Ja. Thuis hebben we natuurlijk ook hele fijne buren. Dat is ook heel leuk. Maar,
1: dat zou ik ook zeggen.
3: Ja, nee, dat is ook absoluut zo. Alleen op de camping, ja, je bent ook allemaal met een bepaald zelf gemeenschappelijk doel ben je hier. Dat is kamperen, dat is plezier maken. Dat is ook nieuwe contacten leggen met elkaar. Je loopt dus rond de camping en je kijkt van wat hebben mensen voor spullen. Daar kan ik nog weer eens wat ideeën op doen voor een volgend kampeervakantie. Maar inderdaad, ook het preventieve, het afwassen. Het toiletje wat af en toe geleegd moet worden, wat een wat minder klusje is.
1: En het dak wat misschien ooit lekt.
3: Mijn tegenoverburen, daar was de tent van ingestort toen ik gisteren hier aankwam. Dus die heb ik weer mee rechtgezet en opgepompt. En vanmorgen toen ze arriveerden bleek alles binnen blank te staan. Dus ze hebben nu daar het grondzeil liggen en daar ligt wat en daar ligt wat. Die zijn alles weer droog aan het maken.
1: Ja. Alles met een lachend gezicht.
3: Vooral de buren die eruit kijken, die hebben een lachend gezicht. Ik heb mijn buur hier tegenover ook wel in het Duits horen mopperen vandaag tegen elkaar.
1: Ja. Hoe ging dat?
3: Ja, dat is niet voor herhaling vatbaar op de kamer.
1: Scheiße.
3: Ja, zoiets. Laten we het daarbij houden, ja.
0: Dankjewel, Nick, met de verhalen op de camping. Hij was bij Breebronnen in Maasbree. Zomerse klanken, 20 voor geweest en betekent dat Juanes aan de deur staat. La camisa negra.
4: Camping La Playa.

Mamacita van de Black Eyed Peas. De politie op zoek naar een 76-jarige Frans, een Duitse man die in Limburg op een vakantieadres verbleef. De man is sinds 4 augustus vermist en sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Hij werd voor het laatst gezien aan de Brugstraat in Wansum. Helikopters cirkelden dinsdagavond over het plaatje om de man te zoeken. De familie maakt zich zorgen om de man. Het is onduidelijk of zijn vakantieadres zich ook in Wansum bevindt. Opvallend is dat de man zijn wandelstok niet bij zich heeft, terwijl hij normaal gezien niet de deur uit gaat zonder die ondersteuning. Hij is slechterbeen en loopt opvallend krom, aldus de politie. De man verliet zijn vakantieadres te voet. Naast Duits spreekt hij ook Nederlands. Hij droeg een rood t-shirt en een korte blauwe broek. De politie roept mensen op die Frans sinds 4 augustus hebben gezien of weten waar hij mogelijk is om zich te melden. Nou, gaan we in de gaten houden. En nog even terug naar Venray. Bij de natuurbrand is afgeschaald van grip 3 naar grip 2. Dat betekent dat het gemeentelijk beleidsteam niet meer actief is. Wel blijft de noodverordening voor het gebied actief. Dat is zojuist bekend geworden. De brandweer die maakte dat bekend dat ze afschalen naar een lager niveau. De burgemeester hoeft niet meer betrokken te worden bij het incident. Het gemeentelijk beleidsteam dat werd ingericht is dus ook niet meer nodig. We gaan naar muziek uit onze regio. Ze gaan binnenkort een afscheid vieren. Of in ieder geval minder vaak optreden. Een groot concert geven nog. Dit is Thaya Berei.

0: heerlijk ontspannen is dit, hè? Dit is echt vakantie. Bob Marley en The Sun Is Shining. Je bent wel echt helemaal, helemaal zen. Even naar Silke toe, hier verder op de camping. Silke, hoe is het daar nog?
1: Ik heb net de lunch op. Lekker de wrap.
0: Ja, maar heb je niet meer op? Heb je... Is een wrapje, is dat voldoende voor jou?
1: Nou ja, vanmiddag komen de borrelsnackjes erbij.
0: Hey, wat ga je nog vandaag doen op de camping?
1: Ja, ik denk dat ik zo meteen maar even lekker de bikini aantrek en dat ik de verkoeling ga opzoeken.
0: Ja,
1: lekker. Dat is toch wel een beetje benauwd hier.
0: Dat klopt, dat klopt. Hey, we hebben nog een rubriekje te gaan.
2: Raad het geluid.
0: Ja, dat is het geluid. Die hadden we een paar dagen laten horen. En ik ben benieuwd of hij geraden is. Heb jij goed nieuws voor ons?
1: Ja, ik heb goed nieuws.
0: Dit was hij. Dit was hij. Oh. Nou ja. Wat was het eigenlijk?
1: Alsof ketchup uit de fles.
0: Ja. Is hij goed geraden?
1: Ja, is goed geraden.
0: Wie is de winnaar?
1: Mieke uit Kessel heeft het goed geraden.
0: Feliciteerd. En wat krijgt Mieke?
1: Ja, een leuk streekpakket. Met allerlei lekkere dingetjes uit Peelmaas en uit Hoogstaande Maas.
0: En uit Bezel.
1: En uit Bezel ook
0: zeker. En hebben de Veldman een likeurtje, een drankje. Wat zit er nog meer in? De Bolterse Kool, Kersse kusjes.
1: Ja, een lekker serums likeurtje. Ah, Horsters biertje.
0: Mieke, het komt jouw kant op. Veel plezier daarmee. Silke, fijne middag nog. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik denk dat ik ook... Ja, zal ik ook nog even het water gaan springen zo meteen?
1: Ja, is wel lekker.
0: Ja, is wel heerlijk. Ik wens jou een hele fijne middag verder. Geniet ervan met alles wat je gaat doen. We hebben dus gehoord dat de helikopters die blijven actief daar in Venray. Maar de hulp is wel langzaam afgeschaald. Krijg je nog een appje, Silke? Oh, je krijgt ook gelijk appje van mensen die met je mee willen zwemmen. Ja? Nou, veel plezier daarbij. Tot zover Camping La Playa voor vandaag. Heb je een verzoekje? Laat het ons weten. Die zetten we voor morgen klaar. Dan zijn we er opnieuw. En ik wens je nog een hele fijne middag. Laten we echt lekker afsluiten met The One and the Only. Waar je zomerse vibes van krijgt. Alvaro Soler en El Mismo Sol.

0: Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: Bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray worden de blushelikopters van Defensie vandaag voorlopig niet ingezet. Volgens Defensie heeft de brandweer aangegeven de inzet vanuit de lucht op dit moment niet nodig te hebben. De twee Chinooks blijven wel stand-by, terwijl de brand in natuurgebied de Boshuizerbergen nog altijd niet volledig onder controle is. Ondertussen lijkt de hulpdiensten wel meer grip op de natuurbrand te krijgen, zegt Bart Cox van de Veiligheidsregio.
2: De afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stoplijnen gemaakt. Ja, goed, en daar zit hij nou binnen. Dus wat dat betreft, ja, hebben we wel meer grip. We kunnen niet helemaal het gebied in. We zijn nu bezig vanaf de stoplijnen. En gaan zo kijken hoe we het aan kunnen pakken.
1: Volgens de Veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. De noodverordening en het advies om bij roken ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Diverse wegen in Maasee zijn afgesloten voor verkeer. Daar liggen bluswaterslangen die water vanuit de Maas aanvoeren. Nadat verschillende slangen werden kapotgereden, zijn de wegen daarom afgesloten. Ook in een bosgebied bij industrieterrein De Vlammert in Bergen is gisteravond brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens een barbecue van vrachtwagenchauffeurs. Werknemers van een nabijgelegen bedrijf werden uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer had het vuur snel onder controle. En op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals snelwegen, in dorpskernen en toeristische routes. Roermond en Maastricht hebben de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg. In beide gemeenten zijn er gemiddeld 1,6 snackbars, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken per 1000 inwoners. Landelijk is het aantal fastfoodzaken in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Volgens het CBS eten Nederlanders steeds vaker buiten de deur, mede door de toegenomen welvaart.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf. Het is nog niet te zeggen wanneer de situatie helemaal onder controle is.
1: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
0: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen en er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare aan natuurgebied getroffen. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 10:15 op industrieterrein De Flammert aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal 1 bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
2: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
3: Wie is dat?
2: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf. Het is nog niet te zeggen wanneer de situatie helemaal onder controle is.
1: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Wat ik al zei, we hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
0: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen en er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare aan natuurgebied getroffen. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 11:15 op industrieterrein De Flammert aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal 1 bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
2: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
3: Wie is dat?
2: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf. Het is nog niet te zeggen wanneer de situatie helemaal onder controle is.
1: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben, wat ik al zei, we hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
0: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen en er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare natuurgebied getroffen. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 11:15 op industrieterrein De Flammert, aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal 1 bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
2: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
3: Wie is dat?
2: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf. Het is nog niet te zeggen wanneer de situatie helemaal onder controle is.
1: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben, wat ik al zei, we hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
0: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen en er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare natuurgebied getroffen. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 11:15 op industrieterrein De Flammert, aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal 1 bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
2: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
3: Wie is dat?
2: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

fucking Ajax.

0: Nokian, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosteren is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de Duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deze teksten plat, want het winkst dich geen probleem. Ook al spreekt ze zelf amper, is dich zit in dit systeem. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn brood is er nooit geweest,

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid. Slaap maar zacht.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf. Het is nog niet te zeggen wanneer de situatie helemaal onder controle is.
1: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
0: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen en er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare natuurgebied getroffen. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 11:15 op industrieterrein De Flammert, aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal 1 bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
2: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
3: Wie is dat?
2: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
1: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
1: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
3: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de ARG. En ja, zoals gehuurd, het is een stiersneed G de brulduit, want G is er helaas een stiersneed B. Maar Roed en ik zijn niet alleen in de studio, want we zijn zeer vereerd om Ivan en Joost van Kliteater in de studio te hebben. Welkom jongens.
1: Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: We zijn heel rustig begonnen. Dat zal in de loop van de avond gauw genoeg gewoon veranderen, denk ik. Want Kliteater zit in een iets ander genre als Foreigner, hoe we met geopend zien. Het is de 77ste uitzending, dus we zijn begonnen met een nummer uit 1977. Van het debuutalbum van Foreigner was het Feels Like the First Time. Mannen, je zit hier met geen cd op uitgebracht. Anderhalve week geleden ongeveer, meenig.
1: Ongeveer wel, ja.
0: Kliteater Back to Life. Miljoenen van verkocht al waarschijnlijk.
1: daar kregen we toch nu niks van te huren.
0: Nee,
1: ja, dat kregen we wel. In zijn half jaar hebben we een debriefing met het label. En die komen dan langs met papieren, zand, krom en dan kriegen we te zien wat er verkocht is.
0: Oké, dus je hebt er helemaal geen idee van.
1: Dat
2: zal inmiddels wel een miljoen keer gedownload zien. Dat sowieso.
0: Ja, dat is ook wel last van hebben, ja. Maar goed, ja, Kliteater Back to Life, daar komen we tweede oor nog wel een aantal nummers van te draaien. De band is opgericht in 2001 door dich, Ivan.
1: Ik ben in 2001 begonnen, alleen, met een drumcomputer. En een hele hoop inspiratie en frustratie, wat er uit was op dat moment. En op een gegeven moment, toen heb ik onze toenmalige bassist van mijn andere band gevraagd van hey, vind je dat ook leuk? En dan zei van ja, dat liet me gewoon Gert. En toen zien we Gert aanknommelen, na de repetities van mijn oude band Grobar. En op een gegeven moment hebben we dat opgenomen met mijn community radio. Met twee Walkman dubjes vastgeplekt. Ja. Old school. En op een old school cassette tapeje opgenomen. En op een of andere wazige vijf. Toen liep Joost er. En op dat moment was het ook mijn god. Want dat was toen de zanger van de Joe. En toen tikte ik aan. Ik gooi van de bandje. Ja, natuurlijk.
2: Nee, maar ik ben niet meer de zanger van de Joe. Ik ben sinds juni vorig jaar ermee gestopt.
0: Oké, dat was ik net.
2: Dat was allemaal niet meer te combineren met werk en gezinsleven en alles.
0: Aha.
1: Maar goed, ik liet Joost dat bandje luisteren en hij zei van ja, ik vind het wel raar, ik wil weer komen zingen. En ik geluid in eerste instantie niet, totdat ik een sms kreeg van hem van één manier gaan we repeteren.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk begin,
0: het begin van Kliteater.
1: En nou zetten we P&M in de studio.
0: Ja, maar dat is eens kieken.
1: Hoe gek kan dat lopen?
2: Ja, maar goed.
0: Kliteater, heeft ze zelf ook de naam verzongen, Ivan? Of
1: nee. Ik ben niet verantwoordelijk voor geen eindtekst. Wel voor sommige titels, maar Kliteater kan echt doet.
0: Ik vroeg me heel erg af, wie de naam verzon hij en op welk moment vooral?
1: Ik weet nog precies wanneer dat was.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat wij een paar nummertjes. En we repeteerden die met z'n drietjes en een drumcomputer. En dan ging ik zei, Joost, ik heb een tekst en dat nummer heet Kliteater.
0: Ja,
1: ik keek elkaar aan en dacht van, hey,
0: dat klinkt goed voor
1: dat is wel een rijke bandnaam.
0: Ja, goed.
2: Zodoende.
0: Nou, we gaan nog even een stukje muziek luisteren. Hoor je nog even rustig. Ruud, wij hebben iets nieuws van Deep Purple klaarstaan, hè?
3: Ja, die komen dit jaar met een nieuw album. En het eerste nummer daarvan was het te beluisteren op YouTube.
0: Ja, en nou in de harde G.
2: Dan ben ik benieuwd.
0: All the time in the world.
3: Ja.

0: Goed, dat was Henk 3 met I'm Drunk Again. En Henk 3, dat is een beetje inspiratie voor dicht geweest, Ivan.
1: Ja, en van Joost denk ik ook wel.
2: Jazeker.
1: Ja, wij zijn de enige twee country lovers in de band.
2: De twee echte dus.
0: De enige twee echte.
2: Ja. Country rocks, dat is goed.
0: Ja, ik hier op een gneesje, deed ik hem zelfs een beetje country solootje voorbij.
1: Ja, dat...
2: Dat klopt.
1: Dat klopt, ja.
0: Is het een slidegitaartje zelfs? Of,
1: Ik zou begon niet weten, want ik heb hem zelf niet ingespeeld.
2: Oh. De gast uit Amerika heeft het voor ons ingespeeld. Oh, de producer, okay. Hoe we op hebben genomen de kost van de gast. En heeft gewoon een mp3'tje opgestuurd via internet. En die heeft er in Amerika, in zijn hok, heeft er dan een solo op ingespeeld. En teruggestuurd. En ze wisten op onze cd terechtgekomen.
0: Dat is een setpoet naar Peter Kapp VRZ, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik kan misschien straks te luisteren. Ik weet niet welke nummers je van een CD wilt gewoon...
2: Ja, dat mocht je gerust draaien.
0: Ja, dat komt straks. Grindcore is het. Is het niet meer... Hoe mogen we plaatsen tegenwoordig?
2: Een beetje lastig. Ja, goed, als we op de posters afgrijzen, is het tegenwoordig steeds meer dead and roll.
0: Ja, dat is zo gek.
2: Het is een beetje de combinatie tussen dead metal met nog een vleugje grindcore, wat we van de oldschool wegen nog in hebben zitten. Ja, en dat rockt.
0: Is het niet meer, hoe mogen we plaatsen tegenwoordig?
2: Een beetje lastig. Ja, goed, als we op de posters afgrijzen, is het tegenwoordig steeds meer dead and roll.
0: Dat is
2: een beetje de combinatie tussen dead metal met nog een vleugje grindcore, wat we van de oldschool wegen nog in hebben zitten. Ja, en dat rockt steeds meer tegenwoordig. Dus een beetje...

0: Ja, het zal toch wel het breder publiek aanspreken, denk ik nou. Dan
1: ja, dat is nog even afwachten. De CD is vers, dus dat moet nog allemaal een beetje vallen bij de mensen. En hopelijk wel. En goed, dat is altijd met als iets wat ineens gaat doen, de gasten zien horizon een beetje verbreiden, dan zien er altijd mensen van het eerste oor die dat wat minder vingen.
0: Ja, goed.
1: Ja, goed, helaas. Maar we maken in eerste instantie gewoon dus de muziek die we zelf ruik vingen en deze kang is het gewoon opgegaan.
0: Zo is het ook, ja.
1: We zijn er hartstikke tevreden mee.
0: En denk, als ze de muziek maken, ze zelf leuk vinden, dan Max ook het beste, denk ik.
1: Ja, dat komt ook gewoon live, dan zo over. Want dan merk je gewoon dat we er ook plezier in hebben om net te spelen. Dus.
0: Ja. Ja, grindcore is natuurlijk veel chockerende teksten en cd-hoezen en al. En de volgende band hebben we gewoon draaien. Oi, Shockrock. Daar heb ik echt van Wasp Claws toen. Met Animal Fuck Like a Beast, dat was in der tijd misschien nog een beetje een shocking titel, maar ja, jij gaat natuurlijk al ver overheen intussen.
1: Ja, dat is schoon.
0: Maar goed, misschien een hele, hele verre voorvader van de grindcore.
1: Ja, nou goed, als die man er niet was geweest, ja, bij wet, inderdaad.
0: We gaan even luisteren naar Wasp met Animal.

0: Goh, zo werd ik nou een keer verrast he, in de uitzending. Dat was een Kapelse band, waar ik nog nooit van gehuurd heb. Moet me gewoon samen begrijpen.
1: Misschien wel, ja.
2: Hij maakt gewoon de hele wereld over, die band.
0: Gehuurd, ja.
2: Is geniaal.
0: Citizens Patrol was dat, met social skills.
1: Ik heb net nog de bassist ingemaakt met squashje.
2: Dat is het derpste geheim, hè?
0: Ja, echt. Nee. Nu verhuurd. Maar ze zien best goed in dit hardcore punk.
2: Ja, die mannen doen het heel erg goed. Dus,
1: die vond ik oktober gaan ze naar Japan op tour, heb ik gehuurd. Die hebben dit jaar alweer 20, 30, 40 optredens staan. Een ganse Europa.
0: Zo.
1: Verschillende toertjes. Dus, daar mogen we trots op zien als
0: ja, zeker.
1: Peel en Mazers.
0: Maar ook een beetje inspiratie geweest voor u.
1: Ja.
0: Goed, wij gaan even luisteren naar Motorhead. Auch uit 77 van hun debuutalbum Motorhead. En het nummer het andere is Motorhead. Is dat niet schoon? Leg gewoon, Ruud.
3: Goed.

0: De Concertagenda.
1: Ja, zie je wel aan de Concertagenda. En als we bij de Concertagenda zien, dan moet jij erbij zien. Jij is naar binnen komen lopen.
2: Is deze microfoon erop?
1: Nee, ik kom er geen bij zitten.
2: Oh, deze wel. Oh. Deze wel.
1: Kijk eens.
3: Ja. Doe je dit?
2: Ja, doe het, ja. Inderdaad, Concertagenda. En ja, ik heb gehuurd dat er zaterdag een ontiegelijk ruik 4-6 jongens. Sorry dat ik later ben. Ik ben nog even een beetje, alles een beetje... ik weet wel wie wat de situatie is, links en rechts denk ik. Ik word niet verder gevoed worden, maar hier van ons pap even rustig aan.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we zien een Concertagenda. We hebben in ieder geval niks Motorhead gedraaid als de laatste voor de Concertagenda. Want Motorhead, Sneggeltoe speelt ook met UG zaterdag.
3: Ja, zaterdag ga je gebeuren, dames en heren, jongens en meisjes. Het MAFS Metal Fest. Dus the place to be. Dus kom allemaal richting Maasbreed. Ga je om 8 uur beginnen. En we trappen af met de legendarische band Collision. En daarna de groovy grindcore van Rompeprop. En waarna we het podium betreden met Kleedieter. En als laatste inderdaad als toefje op de...
1: Als toetje.
3: Op de toetje, ja. Inderdaad, komt Sneggeltoe nog eens even voorbij met fikse portie Motorhead.
1: Zie je niet, afsluiter jongens.
4: Nee.
3: We gunnen de mensen de cooling down. Ja, dat is Collision, Rompeprop en dan wij, dat is best wel heavy. Yeah. En dan... is het niet meer als gerechtvaardigd dat de mensen even tot rust kunnen komen.
1: Dat is misschien ook wel nuttig,
3: en dan laten we er even Motorhead op los.
1: Okay.
3: Voor de cooling down.
2: Even romantisch dansen op het podium, of op de dansvloer.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
4: We spelen wel een extra lange set. Dus,
1: Hoe lang speelt jij normaal eigenlijk?
2: Is dat ook extra lang?
4: Normaal?
1: Ja.
4: Een drie kwartier. Dan krijgen we dorst. Dus,
1: dat
3: regelen we ook tussendoor. Ja.
1: Dat is tumsmeren, hè?
2: Ik las wel op een kabelkrant dat wij als DJ's, niet... natuurlijk is DJ Artje dan, hè?
3: Ja, Artje en Jacques, die draaien mee.
2: Geen concurrent, want ons is veel beter als ons, dus dat hebben we nooit aan.
1: Beter, hé. Dat kent hij helemaal niet, jong.
2: Hier bij Mieren toekomt.
3: Ik denk dat die mannen dat geen ruren, ja.
2: Alleen de openingstune, dat kennen die dan wel niet zo goed.
3: Nee, maar
2: deze code net, hè, Jurgen.
3: Ja, nee, Adjen en Jacques, ja, die verzorgen inderdaad de pleitjes tussen de bands door, inderdaad. Ja, ja, ja. En daar kennen we die mannen wel in vertrouwen, dus het wordt flink old school dan.
2: Ja, zeker. Ik ga gewacht houden met dingen... Legion was de fuck, joh.
3: Ja, daar hebben we ook bij met Legion bij
2: gespeeld.
3: Ja, we hebben nog een jingle van, die kunnen we daar wel even bij halen.
1: Goed, we gaan een kazerne gaan nog even afmaken. Er is nog meer te doen.
2: Zie je wel begos eigenlijk? Met de kazerne.
1: Ja, we zaten dicht in Maasbree.
3: Belangrijkste als eerste.
1: Ja, precies. Merk de 21ste hebben we Bullet for My Valentine, Miss May I en Hailstorm in Amsterdam. En ook Joe Bonamassa, ook in Amsterdam. De 22ste, dat is vrijdag, hebben we D-Side. Als ze opkomen dagen, want dat doen die mannen niet zo duk, geloof ik.
3: Nee, inderdaad. Dat is problematisch vaak.
1: Destiny, Karnak en Swedish Devilry in Nijmegen. Ook vrijdagavond hebben we Enslaved, Winterfillet en Lemuria in Vosselaar. En nogmaals, Joe Bonamassa. Die concerten zijn allebei uitverkocht trouwens. En geen tik meer gaan, wat is er geen?
2: Nee, ik heb die nog niet aangetekend.
1: Dat was onderwegs. Oké. Ook vrijdag hebben we Steve Harris, British Lion in Amsterdam. Zaterdag natuurlijk in het te gekke centrum in Maasbree, in MAFS Metal Fest. Zaterdag zul je ook kunnen in Enslaved, Winterfillet en Bliksem in Den Bosch.
3: Nee, niet doen.
1: Nee, doen, zeg gewoon niet doen.
3: Allemaal naar Maasbree.
2: Oh ja, zeker, natuurlijk. Ja. Maar die bands kent je dus wel goed.
3: Ja, dat is Sleep, is echt goede muziek, joh. De Winterfillet en Bliksem ken ik persoonlijk niet, maar Sleep wel, is erg goed.
1: Ja. Okay. Bliksem is Belgische trash.
3: Oké.
1: Okay. En Winterfillet ken ik gewoon niet.
2: Nee. Maar inderdaad, in Bremen gezien.
1: Ik heb ook nog Eindhoven kennen, want daar heet Apica's in retrospect. Dus een 15-jarige bestaan werd door 10-jarig.
0: 10-jarig.
1: God.
2: Ja. Ja, dat is... Dat gewoon er ook in.
1: Zit er zo maar 5 jaar in even. Dat gewoon er ook geen naar uit.
0: Ja, ja daar ben ik tijden van.
1: Ja, 24e zonnig, Deicide, Destiny, Kanik en Swedish Devilry in Steenwijk. En onnig Paul Diano in de Rocktepel.
2: In Keerschooi.
1: Hey, plus M moest u dan zeggen. Ja, ik weet dat het even...
2: Oh ja, sorry. Tepel plus M, joh.
3: Tepel?
2: Tempel, maar dat is wel dus...
3: Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja.
1: En dan tenslotte de 24e nogmaals Deicide, Destiny, Kanik en Swedish Devilry in Rotterdam. En dan gaan we weer muziek luisteren.
2: Nou, ik ga nog even vragen. Wat is de beste ding wat je ooit, of de beste, bekende band wat je ooit samen met, ja, niet Tig League on Stage, maar misschien wel Tig League on Stage, weet je niet.
3: De bekendste of beste band waar we mee gespeeld hebben.
2: Wat jij dan zelf vindt.
3: Poeh, Ivan, lastig.
4: Godverdomme nog.
2: Zien we toch op wel, weer?
1: Dat is een aardig liefst keer.
3: We hebben met van alles gespeeld, man.
2: Nummers gaat dan, nummers gaat
1: dan. Is ook een creator zo echt dat beest.
2: Creator?
4: Nippon Dead, ja, Obituary.
3: Ja, ja, ja, ja. Dat zijn allemaal lekker geëikte namen.
2: Dat is echt de naam, joh. Ja, ja, nee, dus,
4: Morbid Angel.
2: Zo, hoi. Ja. Hey, dat is wel cool.
1: Zien niet de mensen met op een affiche te staan, hè.
2: Nee. Dat is... ja, ja. Ja. Sorry, dat was...
1: Dan gaan we nou wat muziek luisteren. We hebben Alpha Tiger Claw staan met de titeltrack van de nieuwe CD, Beneath the Surface.

0: En dat klinkt als een goeie avond uit gewoon. Drink, fight, fuck van Bloodduster.
1: Ja, wie die man het geer wil hebben volgens mij.
0: Ja, ze klinken alsof ze het mij
1: in die volgorde. Dus, ik heb er wel eens mee gespeeld. Dus, ja.
0: De Australische band was dat?
2: Ja, geweldig band. Dat is echt persoonlijk een van mijn grote voorbeelden. Ja. Van de laatste paar jaar. Ja. En, ik herinner me nog een leuke anekdote dat wij bij onze tweede CD hadden we de CD-presentatie in Bosuil en Weert. En dat was dus in de veerprogramma van Bloodduster. Daar heb ik heel veel moeten smeken. We speelden zelfs gratis.
0: Ja.
2: Want ik wilde persie met die band spelen. Oh, en op de dag zelf kreeg ik een telefoon van onze zanger, Joost. Die had toen een longontsteking of die kost. Doe hij iets opgelopen op, in Amerika op vakantie met de airco?
1: Oh ja, een ontsteking aan mijn luchtwegen. Ja, toen, ja. Ik was me gaan bedenken, daar heb ik toch nu eens door mee gespeeld. En ik heb er wel met een Human in Italië mee gespeeld. Daar heb ik ook nog een leuk vreugdkeuver. Toen het Loek, onze bassist van een Human, deed uiteindelijk einde van Bloodduster liggen zwepen door midden op het festivalterrein. De gast, de wooi dat. Dus dat is wel een beetje van die freaks. Dus Loek flink met de zwepen van de ruk en de badseer van de gast van Bloodduster. Ja,
0: ik kan ze hier nog eens goed leven. Ja.
1: Nee, dat klopt. Ik heet toen die ontsteking en luchtwegen.
0: Dat is niet lekker grunten natuurlijk.
1: Nee, maar dan kreeg ik ook evenwichtstoornis. Dus op een gegeven moment een kuurtje voor gekregen van de dokter. Dus, in een week geduurd, anderhalve week, toen was het gelukkig weer vanavond. Dat is echt raar. En dan slijt ik alles dicht en dan weer als kei dol. Ja, dan heb ik toch in Amerika opgelopen van de airco.
0: Okay,
1: dus
0: daar
1: ben ik niet zo fan van.
3: Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat zou ik ook zeggen. Als ik te veel op heb, dan...
1: dan was ook dol.
3: Ja, maar dol
1: laat ze niet van.
3: Oké.
1: Dan kwam ik erachter dat ik dus echt anti-airco ben. Dus.
2: En toen ging het optreden hierdoor. En toen ben ik zelfs weer ineens naar het optreden gaan kieken van hen.
3: Dat
2: was zoek woord, maar goed, uiteindelijk is het weer allemaal goed gekomen.
0: Bestonden ze nog, Bloodduster?
2: Ja, die bestonden.
0: Dus deze misschien nog ooit een keer een kans om samen
2: te Ik heb ze nog wel een paar keer live gezien. Dus,
0: Goed, G.
3: Ja?
0: Wat is wat we nou gaan draaien? Nee, dat is tijd dan niet, maar het is wel die favoriete band.
3: Paradise, nee.
1: Bonnie M.
3: Ja, natuurlijk.
1: Hey, Bonnie M toch, hè?
3: Ja, Bonnie M, hoor je, by the rivers of Babylon.
1: Ja, zeker.
3: Of zo gaat dat. Nee, sorry.
0: Slayer, joh. En Ivan de Vonk's Undisputed Attitude, de beste cd van Slayer.
2: Ja, daar heb ik ook een verklaring voor.
0: Ja, zeker.
2: Die cd is van 596 Voice Me.
1: Ja, Ronk de Koers denk
2: ik.
1: Ja.
2: En ik in de periode, want ik ben nog vrij new school in de band. We hebben een paar hooier in de band.
1: Ja, ik ben old school. Ja.
2: Maar dat was mijn eerste contact met Slayer. En de meesten zeggen allemaal Raining Blood of South of Heaven. Ja, ik ben er niet meer opgegroeid. Ik kwam iets later. En toen ik die cd huurde, heb ik zette bandje. Op de Walkman met de fiets naar de LTS. En dacht van dit is echt cool.
3: Dit is, ja.
1: Ik denk dat de loestraars toch weten wat een cassettebandje is.
0: Nee. Ik denk dat we wat publiek hebben.
1: Oh, dat ben je ook. Nou goed.
3: We hebben heel intelligent publiek, hè.
1: Dat, ja? Ja. Oh, dan weet hij dat wel, hè.
3: Ja, jawel.
0: Die gaan dan nou googelen.
1: Cassettebandje, wat is dat?
0: Goed, Slayer met The Guilty of Being White.

0: Nou, nou zo'n lang nummer moeten we toch wel even gaan proten.
1: Ja, want...
2: heerlijk liedje, man.
1: Ja, heerlijk toch.
2: Weet je waar dit origineel van is?
1: Nee.
2: Guilty of Being White is van Minor Threat.
1: Dat is een rapper.
2: Nee, man. Ja, het nummer van rappers, van een rapper gekocht. Nee. Minor Threat is een van de eerste straight edge bands.
1: Oké.
2: Begin jaren 80. Geweldig. Met Ian McKay.
1: Heerlijk.
2: Ian McKay, dat is Nobby Fugazi of...
1: Kist ik mijn wekelijkse taak niet overnemen? Doe het voor meer als ik toch?
2: Zeg het maar, jongen.
1: Nee.
0: Misschien kunnen we verleiden met twee de oren open te grunten.
1: Ja, inderdaad. Dat moest wel eens...
3: Geef hem een bak beer en dan kom je er een week.
2: Dan kom ik wel met fietsje, hè.
1: Oh, dat ben je nou met de auto.
2: Ja, ik ben nu met de auto.
0: Ruud, is Obituary Klaarstaan of...
4: Ja, inmiddels wel.
0: Goed. Dan gaan we gewoon stevig door met Slowly We Rot.
5: Yeah.

0: Nou, dat was toch een interessant eerste oor. We begonnen met Foreigner Feels Like the First Time. En nou, we zien uitgekomen bij Autopsy met Charred Remains.
1: Ja, dat was een goede inkupper naar het tweede oor, toch?
0: Ja,
1: dat dacht ik wel.
0: Dan komen we nou veel klinken nou, draaien.
1: Ja, zeker, zeker. Maar nou, ja, ik ben daar ook een hoes, jongen, sorry. Maar dat wel, ik ga toes beloesteren. We gaan een nieuwe jingle proberen.
2: Een nieuwe jingle?
1: Maken. Dit moet je inspreken, jongens.
2: Moet je inspreken?
1: Als je wilt.
2: Ja,
1: nou, dan,
2: ja,
0: tik maar af.
1: Ja, 3, 2, 1.
3: Iedere woensdagavond voor alle rock en metal adepten, de Harde Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: zijn hoor. Dat,
2: ja, merci.
1: Oké, merci hoor. Dat, dat, ja, dat,
0: hey, jij nog een leuke anekdote over Obituary, die hebben we net gedraaid.
2: Oh ja.
1: Ja.
4: Ja. Ik was even sinaas op een drinkje. We speelden in 2004 op Fuck the Commerce Festival. En op dat festival deed Obituary toen hun reunieshow. En die waren een tijdje daarin geweest. En de tweede avond raakten we met de mannen aan de prot en aan de drank. En toen smeekten we die of die de dag erna naar ons optreden kwamen kijken. En we dachten, nou, die komen toch niet. Ja. En het leuke was, de dag erna stonden ze allemaal langs het podium. En blijkbaar vonden ze het leuk genoeg om met een metal hammer te nemen dat wij de beste of de ruigste band van het festival waren.
0: Dat is goede reclame, hè?
1: Dat is wel tof. En een metal hammer gewoon. Nee,
2: ja, dat was super sympathiek van die man.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is, maar heb ik ook zo dat er in Boetelandse bladen. Ja, metal hammer is eigenlijk Boeteland.
2: Ja, dat is Duitsland.
1: Duitsland, ja, klopt. Ja. Maar ook Amerikaanse bladen of zo heb ik nog.
4: Ja? Ja. Gewoon van Zuid-Amerika tot Noord-Amerika, Japan, Australië. Dus
1: ja, en de bladen door, de gewoon Clint Eater. En allemaal die mensen, die ooie mensen door.
2: Ja, goed in de metal georiënteerde bladen door. Ja, daar stoppen we ook in andere landen. Want ik krijg regelmatig interviews binnen. En die leggen van dat meeste laaf. En dan wordt dat doorheen gepubliceerd. Ja.
1: Ah, in Japan kijken ze toch niet zo nauw, hè?
2: Wat? Nee, goed. Ja, niet zo nauw. Ja, ik kijk wel heel nauw met toegeknepen uit. Dus dat is best nauw.
1: Daarom zei ik het. Oh, sorry. Fout grapje.
0: Mensen, ik huur Offspring weer met Intermission. Dat betekent dat we het eerste oor gaan afronden. We zien straks nooit ineens weer terug met, zoals al gezegd, veel Clit Eater en nog andere helle shit.
2: Stay tuned.

0: met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Tierwies 12.
1: John Cox.
2: Ruud Brummans.
3: G. Absel.
0: De Harde.
4: Yeah.
0: De Harde hier. Dat wordt echt zo'n lekkere week.

0: Dit is de harde. Kijk, kijk.
1: Nou, dat is niet zo lang, hè? Nee, moest nog eens, Joost.
0: Wat? Ja, dat wordt nog langer.
1: Langer. Ja, ja.
0: Kom net van de werk af, man.
1: Probeer eens.
0: Dit is de harde.
1: Nou,
0: dat zou het dan, hè?
1: Dit is juist, zowel dat ze nu struit beter getraind is.
0: Ja,
1: ja. Dat is.
0: Goed.
1: Ja, ik stond er perplex van, jongens.
0: Je opent de tweede oor, zien we met Megadeth, met Set the World of Fire. En Megadeth heeft de opnames van de nieuwe CD afgerond, Super Collider, en dat komt in juni een keer uit.
1: En, maar was dit ook een ding op verzoek van ik?
0: Nee.
1: Nee, dat was op verzoek van mezelf.
0: Ja.
1: Oké, wat is goed bij allemaal, hè?
0: Ja, stop als programma. Wat
2: goed bij, joh.
1: Ja, ik gooi goed bij allemaal.
0: Goed, we gaan nou eens even een stukje van de nee klit iets luisteren.
1: Ja.
2: Kijk, maar inderdaad. Ik wil eerst even... Steed.
0: Ja, waar is Werder Steed, joh?
1: Werder Steed, joh? Nou, ja, klit iets of niet, ja, oké, of zo. Maar, ja, is dat nou dat ding met de slidegitaar wat je het eerste over heet?
2: Ja.
0: Dat klopt. Dan gaan we dadelijk draaien.
1: Of wat je daar gewoon draait.
0: Maar goed, dat is een tweede nummer op de CD. Ik dacht het eerste nummer, dat heet The Rim King. Ik vroeg me ja of gaat het over Willem-Alexander?
2: Nee, dat gaat niet over de Rim King.
0: Dat is van Prins Pils naar Rim King.
2: Nee, dat gaat niet over Willem-Alexander. Nee, het is toch wat anders.
1: Hoe gaat het erover dan? Vertel eens.
2: Ivan?
3: Ja, vertel het, Joost.
1: Probeer eens een beetje, ja.
3: Ik zou begonnen niet weten hoe het nummer over gaat.
0: Wim schreef bij de tekst.
2: Ik schreef de teksten, maar... ik wilde niet echt verdere tekst
0: van genoeg weten. Laten we dat niet doen.
2: De Rim King Lord en ook Fantasie Euver.
0: Oké, over Seth Putnam wil ze wel wat vertellen, denk ik.
2: Ja, Seth Putnam, Peter Capveer, dat is wel een leuk verhaaltje, want dat is gewoon echt gebeurd. We hebben toen in Engeland op een festival moeten spelen, Blast on Bury was het. Dan stonden we op de taxi te wachten, want toen moesten we nog een festival brengen. En in één keer kwam Seth Putnam er aangelopen en vroeg of we de oké moesten.
0: De zanger van Enelkund,
2: en nog op de Great Southern Trendkill CD van Pantera, had er nog mee gedaan, backing vocals. En de vroeg of we daar mee mogen in de taxi. Ja, dat is goed, man, weet je wel. Nou, op een gegeven moment aangekomen binnen het festival. Hoor je we de beurs opentrekken om de taxi te betalen? En zo, nee, dat maakt niet uit. Ik betaal alles. Nou, oké, dus zitten we als een taxi betaald. Dan zien we nog met de man zo goed als kwaad als een kost op de foto. Op de foto geweest, want dat kost ook amper iets van dat hij helemaal onder de drugs zoot. En dat was wel een ruig vooral. Binnen bij die show heeft er nog ruzie gekregen. Dus die Oetsmieters hebben nog van de trap afgehouwd.
1: Bij zijn eigen optreden? Of?
2: Nou, die zou je ook met een projectband te spelen, maar er was op een gegeven moment geen tijd meer voor. Toen begon ze stennis te bouwen, logisch een beetje te ziek, huilen ervoor aan. Dat is Seth Putnam, man van controverse.
1: Ja,
2: en toen kwamen de bouncers eraan en gingen ermee op de voest. En toen zogen we in één keer de trappen hem leeg vliegen. Van de trappen daar vliegen hem leeg.
1: Toen kost hij vliegen zonder speed.
2: Ja, waarschijnlijk heeft er niks gevuld, want dat is zo onder de drugs. Dus,
3: en s'nachts hebben die voor 30.000 pond het hotel verbouwd. En die logen toen net een kamer boven ons.
2: Ja, televisie vloog de raam
3: uit.
2: Bankstel, televisie, zo. Zullen we voorbij komen.
1: Maar tegenwoordig televisie is wel makkelijker hè, met die dunne
2: flatscreen.
0: Het is
2: beter hanteerbaar hè, voor die rocksterren. Ja, de rocksterren zijn ook blij met de nieuwe techniek. Het is makkelijker op te tillen en te pressen.
3: Ergonomischer,
2: inderdaad.
1: Voorwassen met kinst.
2: Ja, helemaal goed.
0: Goed, Seth Putnam, Peter Capveer van de Nee Kledieter. Lot gewoon.

0: Zo, dat was Carcass.
1: Dat was...
0: Action to consume.
1: Tot maar nog.
0: Dus is er nou altijd een nummertje Carcass? Of is er dat altijd?
1: Nieuw nummertje van Carcass.
2: Carcass. Ja.
0: Jongens, dat is een beetje inspiratie voor dit geweest.
2: Ja, zeker. Ook een beetje textueel richting de Gory Kong en zo. Want dit heb ik er ook af en toe tussendoor wel eens bij zitten. En ja, Carcass, loestelijk vroeger... Kei vaak, ja, dat toch onbewust sluipt dat erop.
0: Carcass, of wie zegt dat altijd?
1: Nieuw nummertje van Carcass.
2: Carcass, ja.
0: Jongens, dat is een beetje inspiratie voor dit geweest.
2: Ja, zeker. Ook een beetje textueel richting de Gory Kong en zo. Want dit heb ik er ook af en toe tussendoor wel eens bij zitten. En ja, Carcass, loestelijk vroeger... Kei vaak, ja, dat toch onbewust sluipt dat erop in. Dus ja, dat is van mij.

0: je trouwens ook, hè, die eerste twee van hun echt.
1: Ja, ja. Dit is de derde dan? Of de...
0: Nee, dit is de Symphonies of Sickness was de tweede. Dit is Ghost of Reek of Putrefaction is de eerste CD.
1: Oze.
0: En Symphonies of Sickness is de tweede.
2: Ja, die is wel echt old school, Reek of Putrefaction. Ja, ik kan niet spreken, maar. Zit die productie hier, zit de badkamer opgenomen?
0: Ja, goed, toen op die idee met het al mij, hè. Dus dat loesten ze allemaal erin. Tegenwoordig zien we gewoon verwend, hè.
1: Gewoon net technieken. Misschien nog gewoon LP's toen nog.
0: Ja, ja, nou, zeker.
1: Ik zeggen
0: ja,
1: dat,
0: dat kochten we vroeger eens op LP. En later nog is het dan goed op CD toch nog maar behalen.
2: Gewoon als lustraswerk, Google op LP.
1: Ja,
2: die zien we erin. Hè?
0: De mensen hebben al op cassettebandjes kunnen googlen. LP, wat is dat ook alweer?
2: Vinyl is erin. Dus,
0: vinyl, ja zeker.
1: 16 sporen band. Dat kennen we nog, maar...
2: Dat heb ik toen niet gehad.
0: 8-track tapes.
1: Wat zie je zo?
0: Wat is er? De Amerika 8-track tapes?
1: Dat bedoel ik denk ik ook. Dat zou toch 16 sporen band. Nee, gewoon 8. Ja, oké. Dat
2: is met auto-reverse.
1: Ja, ja. Oké, oké.
2: Ik geef er nergens over.
0: Nee.
2: Ivan, het volgende nummer dat kwam van stapeltjes CD's van Digga, van Vincero.
3: Ja, dat is van de band The Day Everything Became Nothing. En ik heb gehad met die band, ik weet niet wat, maar die hebben zo'n ruige, goed uitgevoerde gore grind. En dat zien ze tegenwoordig helaas niet meer zo vaak. Maar deze band heeft gewoon alles gewoon perfect uitgevoerd, qua cd-boekje, qua alles gewoon.
1: Hoe komen die uit?
3: Dat zijn Australiërs.
1: Australiërs?
3: En dan hebben we vorig jaar hebben we dan een druim van mij om de oer een keer samen met te gaan doen. En het is heel lang uitgesteld, maar vorig jaar is dan een split 7-inch uitgebracht via ons label.
1: Ja, hè?
3: Met die band.
1: Hey, wat en, chic, man.
3: Hopelijk komen ze een keer naar Europa, ik heb ze live in New mogen aanschouwen.
1: Oh, dat hebben we niet.
3: Nee.
1: Dus niet in Australië geworden door...
3: Ja, als de bassist wel, dan ben ik keihard
1: op. Ah, klopt, ja.
3: Ik heb heel goed contact met die man en die stuurt me ook t-shirts en cd's op en hangers in mijn auto's. De contact is goed. Ik moet zijn lijn een keer live zien. Dan kan ik stoppen met kleding. Dan is alles goed bereikt. Ik wil
0: bereiken. Ja, maar stoppen met kleding. Hallo.
2: Primeur, mensen. Primeur.
3: Nee, dat is
0: de grote orders weer.
1: Maar dan... Dan lotte die de rotsen, dan bleef die nog maar van Australië. Ja. Want anders.
0: Anders geeft iemand nog mijn kap.
3: Er zijn nog wel een hoop dingen die ik nog wel wil doen met de band. Maar,
0: godzijdank.
3: Dat is een van de goals, persoonlijke goals.
1: Ja,
3: chic
1: man,
2: sorry, wat is nog zeggen?
3: Ja, er is al een paar keer heel dicht bij een tour geweest. Maar steeds financiële redenen ging er steeds weer niet door. Of dan ging er weer een drummer uit die band. Dus steeds van, nee. Dus.
1: En wie man zijn die is de band?
3: De Vief.
1: Vief. Ja. En was steeds verschillende line-up of toch was het paar constante...
3: Ja, die zitten ook weer allemaal in andere bands en die touren ook best vaak. En dan hebben ze weer geen vrije dagen en zo. Dan moeten we eindelijk een trouwen en moeten we weer dagen hebben voor de huwelijksreis. Dus,
0: die onzin weer allemaal.
1: En dan moeten we gaan scheiden en dan moeten we allemaal ook. Dat is allemaal complicaties.
0: We hel werken voor de alimentatie te betalen. Dat doen we niet. Weer aan de deur verkomen. Dat is niet wat.
3: Maar ik blijf nu altijd hoop op.
2: Nee, met
1: hoop doet leven.
3: Daarom.
2: Maar wij gaan luisteren. Goed?

0: Zo, dat was nou in één keer af.
1: Ja, ja, ja,
0: het
1: ja,
0: nou,
1: nou wel. Maar ja, dan ook liek door de hond.
0: We zoeken heel veel muziek van de mond te vergeten.
1: Ja, ja, we hebben zoveel muziek en zo weinig tijd. Dus
0: het past een nummer achter ze, maar dat kunnen we toch niet laten. Gewoon Death by Fire van Enforcer. En we hebben vandaag het nummer Run for Your Life.

0: voor verzoekjes naar... Nee, dat is geen www, man, gek. Request@theharde.com.
1: Guys and girls taking tampons, soaking them in liquor and shoving them... Yep, you guessed it. Up there.
2: Say what?

0: Oh, en dat was Clip Eater met Slimming Party at Kelly's. En dat heeft dus ook Joost geschreven, maar dat is er nou niet. Dus
1: Joost moet even een nicotine-shot
0: tegen. Dan moet even zijn stum omgooien, denk ik.
1: Dan moet ze nou maar alleen maar meedoen.
0: Oh, dan gaat de gunter erover aan.
1: Dan moet ze even wat vertellen over Slimming Parties.
0: Nou, dat hoeft niet per se. Oh. Maar ik weet niet of ze het over wilt vertellen.
2: Slim is de nieuwe trend tegenwoordig.
0: Nee,
2: het
0: dus, gehuurd, ja.
2: Is een manier om heel snel dronken te worden. En dat is populair onder de jongeren.
0: En, dat is eigenlijk voor mensen die drank heel lekker vingen.
2: Dan kent ze bijvoorbeeld zo'n tampon even voor de dames. Dan kent ze gewoon een drentje in wodka. En dan kent ze zich gewoon anaal of vaginaal inbrengen natuurlijk.
0: En
2: dat
0: is staat van te weer.
2: En dan, een tampon dat zuigt flink vuur op. Dus dan kennen geloof ik een halve fles wodka kent ze erin kwijt. En dan ja, als ik dat dan inbrengt, zet je het dan direct de bloedbaan in. En dan ben je eigenlijk zo op 10 punt.
0: Ik heb een kegel van onnigens niet.
2: De rug zit inderdaad niet, maar er best wel sterren zijn.
1: Ik huur even nog een ding, die heb ik nooit gehuurd. Dus ik
0: ik moest dus nog die teksten van
2: ik moest die teksten toch maar eens gaan lezen.
1: Ik wist begon niet dat we zo'n muziek maakten.
2: Ik schaam me, doe het mensen, sorry.
0: Ik zocht tussen al die dat soort teksten in één keer een liedje dat het de Fermi Paradox.
2: Ja, Fermi Paradox. Ja, dat is weer heel wat anders.
0: Het is wel heel wat anders, ja.
2: Ik schreef over dingen die me geïnspireren en wat ik leuk vind. En dat ken de ene kang op gewoon en dat ken de andere kang op gewoon.
0: Dat is wel interessant.
2: De Fermi Paradox is gewoon eigenlijk een paradoxale vooral het idee van of er nog boetenaars leven bestijdt, of nee, weet je wel. Ja, inderdaad, dat er zoveel melkwegstelsels zien en alles in totaal.
0: Dat is wel verwachtend dat we al ontdekt zien, maar dat is er niet gebeurd.
2: Is de aarde origineel, uniek, wel of niet? Weet je wel, in principe zou je ze zeggen van niet. Maar ja, is er dan intelligent leven net wie ons? En hoe zien die dan? En daar gaat het eigenlijk over. Dus,
0: het is een interessante wisseling van thema op die cd.
2: Ja, lekker schizofreen, daar hoor ik van, ja.
0: Hé, maar wat hielden we nou op de achtergrond, Ruud? Zet hem eens even halen.
2: Hey, onze intro. The Love Boat. We're expecting
0: you. Ik vind hem wel geinig.
2: Love.
1: Oh yeah. Sweetest reward.
0: Ik kijk de vroeger altijd.
2: Ja, ik ook. Sorry, ik ben ook schuldig.
1: Captain Stewie.
2: Captain Stewie. De cocktailman was ook rijk. Met de dikke foute snor. De
1: snor is in die fout, jong.
2: Isaac, joh.
0: Isaac.
2: Yeah.
0: Goed. Ja,
2: super.
0: Wij gaan nog andere muziek luisteren. We hebben het klaarstaan van Pig Destroyer. Pretty in Casts.

0: Ja, dat was de nee, Six Feet Under, Zombie Blood Curse. En dat past ook wel een beetje in de Death and Roll.
1: Ja, zeker. Ja. Six Feet Under. Die hebben ook veel van die elementen erin zitten in de muziek. Dus allemaal niet te moeilijk en het moet lekker rollen.
0: Ja, ja, ik dacht dus, altijd dat die gewoon heel hel waren, maar dit valt me echt reuze met.
1: Nee, Six Feet Under is qua extremiteit velde best wel mee. Gezien hele te dagen bands die vlammen er een vreer uur als het over snelheid en techniek is. Dus, ja. Maar dat is gewoon, Six Feet Under is gewoon functioneel op hun manier. En dat respectelijk om nou te loesteren, vind ik zelf. Ja,
0: ik vind het toch wel een leuk nummer.
1: Ja, het lijkt lekker in het gehuur. Ja.
2: Hoe minder complex, hoe leuker ik het vind om te loesteren. Persoonlijk.
0: Dat is geen mathcore, man.
2: Nee, dat is wiskunde.
1: Ik ken er wel een loesteren.
0: Dit is wat mij ook gaat.
1: Wie de Dillinger Escape Plan, ja, man. Heerlijk, man. Even freaken.
0: Ja, als ik dat te lang naar loester, dan ben ik helemaal zenuwachtig van.
1: Ja, live is er wel een openbaring om te zien in die band.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt vet, man.
0: Volgens mij speelden ze dit jaar in Dessel.
2: Graspop, klopt. Ja,
1: ja.
0: Nou, misschien toch een keer gaan kijken dan.
1: Zeker, heel leuke band voor live te zien, ja.
0: Wij gaan loesteren naar een van de grondleggers van de grindcore, denk ik. Misschien de grondlegger van de grindcore, mocht ik dat zeggen?
1: Ja, in mijn wel, ja.
0: Napalm Death is dat natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En het nummer het Vision Conquest.

0: En dat was natuurlijk weer Clit Eater met van een nieuwe CD, de Krokstad Crew.
1: Tekens.
2: Yes.
0: En dan hebben we nou een prijsvraag. Je hebt een mooie vraag bedacht.
1: Dat hebben we. Alleen we kregen tijdens de uitzending best veel WhatsApps, Facebook berichten en sms'jes dat mensen zich eraan storen dat het in het Limburgs dialect is. Dus we willen deze vraag zowel in het Engels als in het Nederlands doen.
0: Kijk aan, voor onze fans in het buitenland.
1: Dus,
3: die blik bij mij, Loes.
0: Helemaal goed. Dat is leuk, toch?
3: Ja, dat is wel gaaf, ja.
1: Dus doe de Nederlandse versie.
3: Ja, oké, maar welke vraag is ook weer bedacht?
1: Ja, nee. De band worden...
3: Oké, ja, ja, inderdaad. Nou, wij hebben een vast patroon qua hoesjes. En ons hoesje wordt iedere keer getekend door een dezelfde gast. De naam moet ik zeggen natuurlijk, hè. Dat is de Luisma, uit Spanje komt de man. En ons vraag is nu, welke band speelt hij in? Dus in welke band speelt Luisma de hoesjes van Clit Eater tekent?
1: Oké, dat was de Limburgse versie.
3: De Limburgse versie. Moest dat ook in het Nederlands doen dan, of niet?
1: Ja, dat verstoor niet meer goed.
3: Ja, oké.
1: Maar goed, this is for the foreign people who are listening to the program. Because we get a lot of SMS, Facebook messages and WhatsApps about people complaining about the show is not in...
3: English.
1: In English. So we have a contest for you and you can win a new CD signed by us. And we have a question about it. If you know the band history, you know all the back fronts are drawn by the same artist called Luisma. But our question is, what is the name of his band? What is the name of the band of the artist of our front designs?
0: Okay, good. And you can mail the answer to our email address is... that's going to be difficult. request@theharde.g.com. How am I going to... request@theharde.com.
1: Yeah, Zeke.
0: That should do it.
1: And you have a Facebook page.
0: And we have also a Facebook page, which is www.theharde.g.com. And we'll post a question over there, and you can also send in your answer on the Facebook page.
3: Ja, dus dan kan je een CD winnen van ons. En gesigneerd.
0: En gesigneerde CD.
3: Begreep ik nou. Kijk eens aan.
1: Ja, dat huurt erbij, hè?
3: Ja, dat huurt erbij.
0: De collectors item.
3: Nou. Ja, zeker.
0: Goed, we gaan nog gaan muziek luisteren. De laatste CD is vernoemd naar een oude CD. De eerste CD van Cannibal Corpse. Even Back to Life.
3: Ja.
0: Dus we gaan een nummer cadeau van draaien. Born in the Casket.
3: Heerlijk.
1: Cool.

0: Dat was Ik Bol Worm. Natuurlijk weer even Klidieter. En dat ging over de Pakistanse seriemoordenaar.
1: Ja, en Pakistanse seriemoordenaar Ik Bol. De claimde dat meer als 100 jongens het vermoord. Dus ze was niet echt een frisse gast. En, nee. Dat kwam ook weer voorbij om een einde van te documenteren hoe ik toevallig bij jou kwam. En ik denk, ja, dat moet ik wel even schrijven voor zo'n dude. Want de
0: wereld is verrot.
1: Daar ben ik niet mee eens. Mensen die lezen de titels wel, maar dan krijgen ze misschien een verkeerd beeld van mij. Maar als ze de teksten lezen, dan kunnen ze lezen dat ik met zo'n dingen, dat ik dat niet mee eens ben. Okay. Dus,
0: misschien is het wel eens met het laatste nummer waarover we gaan draaien.
1: Ja, dat is een mooi fictief verhaaltje. Voor de mensen die hoe in de keer de CD onder hen kregen en de tekst gaan lezen, is dit niet gebaseerd op iets wat echt is gebeurd.
2: Maar nou, misschien is het hoe in de keer gezien bij Ben Leijen.
1: Zullen we noemen maar eens. Dat we de problemen raken hier.
0: Handy, handjob, Hannah.

0: Zo, en dan zien we waar aan het einde gekomen van ons programma. Joost en Ivan, mogen je van harte bedanken voor uw komst. Ik vond het erg leuk.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Ja, ik ook bedankt. Moeten we nog een keer doen.
2: Nou, dat is een goede gelegenheid. Dat je hebt gemaakt voor ons.
1: Super, hè? Ja, leuk.
2: Respect.
0: Goed, en veel succes zaterdag in MSB.
2: In het te gekke mafcentrum.
0: Ja, dat moet goed komen. Goed, ik ga afscheid nemen. Namens G, Willy Joost de Goetsjoe. Namens mijzelf, Tjussi en Slopzacht. En namens Ruud.
1: Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Hey, Muppets.
2: Ja.
3: Stadler?
4: Yeah, what?
3: Is that it?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

0: Eerst met het NOS Journaal.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

do something. Let's make a bet. 'Cause I.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ago. Yesterday, wasted time. Money was gone.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie er